0: Goed met mij. Als één van deze ondernemers groeit, groeit Suriname, dan groeit ik.
1: Ja.
0: Zo zie ik het.
1: Ja. Ja. Patrick, wat wil je nog zeggen aan andere ondernemers die wellicht kijken en die denken van, goh, wat zou ik moeten doen? Wat zou ik moeten bewegen om ook in beeld te komen bij je?
0: Ik zou zeggen, goed, als ze goed hebben geluisterd of misschien terug willen kijken naar en luisteren naar de ondernemers die hebben gesproken van, geloof in jezelf, geloof in je product en ga ervoor. Investeer en probeer op de juiste manier te investeren.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Kijk naar de uitstraling van je product.
1: Ja, dat zeker.
0: Onderzoek je product. Tegenwoordig kan je gewoon bij je grote vriend chat gaan en vragen van die chat van wat kan. Je kan daar beginnen en dan praat met mensen die in je omgeving zijn die hetzelfde doen een beetje.
1: Precies.
0: En geloof in jezelf. We hebben een dame ontmoet tijdens ik hier was in mei. Mm-hmm. Was op een beurs waar mijn lieve vriendin mij heeft gestuurd of ze me uitgenodigd dan. En ze is nu uitgegroeid, moet ik zeggen, tijdens de tijd dat ze ons heeft leren kennen. En ze heeft ook meegedaan.
1: Ze stond ook...
0: Wat is de naam weer? De productnaam? Ik ben de productnaam even vergeten.
2: Trulli.
0: Ja, maar in elk geval, dat zijn mooie dingen. Dat vind ik mooie dingen. Maar ze is nog steeds, ze voelde zich een klein ondernemer. Ik zeg, hey, je hebt een mooi product, kom. En we hebben hem meegenomen. En ze heeft het zo dusdanig gedaan dat ze daar stond gewoon. Ja, mensen stonden voor de wat. Ze had de visum niet gehad volgens mij op het laatste moment. Ze kon niet afreizen, maar de familie stond voor de daar.
1: Kijk.
0: En wij hebben er ook geholpen zoals wij Joop hebben geholpen.
1: Precies. Ja. Nee, ik vind het echt prachtig en ik denk dat zeker zoveel belangrijke boodschappen van jullie ondernemers. Mm-hmm. Om anderen daarbij ook te inspireren. Maar echt, ik zeg altijd, als jij niet in jezelf of in het product gelooft, waarom zou een ander dat doen?
0: Doen, precies.
1: En als je niet bereid bent om er keihard voor te werken, niemand gaat het voor je doen.
0: Niemand.
1: Nee, en ook Mike, wat jij aangaf, van denk nou niet als allereerste aan geld, maar ga echt het met passie uitvoeren. Ja. En hou ons in de gaten, want Patrick, ik hoop dat als er updates zijn of ook weer in de aanloop naartoe. Let's talk, man.
0: Ik kom terug. Er zijn nog mooie dingen die we niet kunnen vertellen, want sommige dingen mag ik niet vertellen.
3: Nee.
0: Sommige dingen moet je voorzichtig mee zijn.
1: Ja.
0: Maar geloof mij, ik ben blij dat ik nu terug mag kijken. Ik heb met de vorige regering mocht ik naar Dubai gaan. Uh-huh. En daar mocht ik Suriname presenteren bij een van de grootste beurzen van de wereld. Expo 2020. En ik heb Moksa Lazy daar gemaakt.
1: Oef.
0: En het was geweldig. Mensen waren blij.
1: Ja.
0: En het is zo mooi gegaan dat ik 2 maanden daarna was mijn gerecht, ons gerecht, onze Moksa Lazy, heet coconut rice bij Emirates.
3: Hey.
1: Dat meen je niet. En echt? Niet, ze hebben hem zo overgenomen.
0: Ze hebben niet overgenomen, ze hebben we hebben een afspraak. tuurlijk.
3: Ja?
1: Ja? Oké. Okay.
0: Tuurlijk. Ik mag het eten bedenken van Caribische keuken van 3 luchtvaartmaatschappijen. Mag ik bedenken, mag ik meehelpen tijdens een presentatie. En zodoende kon ik het.
1: Ook daar bij hun.
0: Ja, maar dat vind ik mooi, dat gaat niet om Patrick. Ik ben een kleine speler. Het gaat om
1: Suriname die daar.
0: Onze coconut rice, want zij zeggen het is.
3: Waar komt dit vandaan?
0: Het lijkt op coconut rice.
1: Het lijkt, er zit ook kokosmelk erin, toch?
0: Zeker, maar het is die Moksa Lazy, hè?
1: Ja. Die Surinaamse Moksa Lazy.
0: Masusa Moksa Lazy, ja zeker.
1: Oh, Masusa Moksa Lazy. Jeetje, man.
0: Ik kom terug.
1: Alleen maar trots. Patrick, dank je wel. Ondernemers.
2: Hij blijft nederig, hè? Dat is mooi. Hij blijft gewoon simpel. Nee, je zou niet aan hem zien dat hij zoveel dingen aan het doen is. En dat siert hem.
0: Aan het doen is. Ik ben blij dat je het zegt. Ik ben nu bezig met de Esther Stichting.
1: Mm-hmm.
0: Ja. We hebben al met onze stichting, we hebben de Stichting Liefde Overeind, hebben we een container gestuurd voor AZ.
1: Oké.
0: Okay. Ja. We hebben bedden gestuurd.
1: Mm-hmm.
0: En de bedden zijn aangekomen. En toen de bedden hier waren, kwam AZ erachter. academisch ziekenhuis kwam erachter dat de bedden niet oud zijn, maar niet goed genoeg voor de ziekenhuis. Dus wel voor de kinderafdeling.
1: Yeah.
0: En zo kwamen er een paar bedden vrij, heb ik ze aan Esther Stichting gegeven. En aanstaande vrijdag gaan wij van de organisatie, ik ben voorzitter, gaan we de hele, hoe noem je dat, ziekendepone? Zo noemen
1: van ze de Esther Stichting.
0: Van de Esther Stichting vernieuwen. We gaan hem helemaal strak maken en we leveren de bedden. Dus nice. Dat zijn dingen die ik ook doe als ik even in Suriname ben.
1: Ja, en dat ga je vrijdag doen?
0: Vrijdag. En zaterdag gaan we naar Coroni. Hebben we daar een verzorgingshuis. Die we ook beddengoed en zo gaan geven.
1: Prachtig man. Echt mooie dingen, Patrick.
0: Ik weet niet waar ik de kracht vind, hoor, maar ik weet niet waar ik de tijd vind, maar de kracht krijg ik van de
3: Kijk, dit is die van de Esther Stichting.
0: Ja. Ja. Ah, ik stuur het voor jou.
1: Oh ja.
3: En die
1: onderste
3: is die van
1: Coroni. Mooi man. Echt mooi.
0: Yes.
1: Patrick, stuur hem maar voor me door.
0: Ik stuur hem nu voor je door, zeker.
1: Top, top, top.
0: Maar vergeet het door te geven, maar nu dat Mike het zegt, dat doe ik ook nog even.
1: Ja.
0: Even. Maar ik voel me geroepen ervoor. Ik voel, de Heer heeft me geroepen om anderen te helpen. En hoe meer ik anderen help, krijg ik gewoon de ruimte om meer te kunnen. En om meer te kunnen.
1: Ja.
0: Zo voel ik me, ja.
1: Nee, onwijs blij met je, Patrick. Ik moet echt gaan afsluiten.
0: Yes.
1: Dus nogmaals, onwijs bedankt voor dit moment. Waardevolle informatie, waardevolle inspiratie. En echt de mooie dingen die je doet, Patrick. De power die je geeft aan deze ondernemers. En there's many more to come. Dus echt onwijs bedankt. Jullie allemaal ook bedankt voor de update die ik ook weer heb gekregen. De prachtige producten. Ik zou echt zeggen, blijf de andere ondernemers ook echt prikkelen hierin. Want ja, als jullie het kunnen, zit zoveel meer in. Zit zoveel meer in. Ja. Many thanks voor dit gesprek. Ik moet gaan afsluiten. We kruipen al richting 10 minuten over de klok van 9 uur. Dus ik haast me om af te sluiten. De uitzending rolt lekker door hierna. Ik wijs ook, wens alle luisteraars en kijkers een hele mooie voortzetting van jullie avond. Wat je vanavond nog ook gaat doen, doe dat goed, doe dat veilig. En wij gaan elkaar donderdag weer spreken over de ether. Een hele mooie avond. Ik sluit altijd af met dezelfde boodschap waar ik al heel lang mee afsluit. Hou van elkaar, maar toch echt op de allereerste plaats. Hou van jezelf. Alleen maar liefde. Mijn naam is Robert en tot donderdag.

Misha, check alle foto's op je Insta. Zelfs ook niet met de minste likes. Jij weet het niet, ik heb niks gelijk. Yeah. Ben ik niet met je geloof, ik mis je. Kan niet wachten tot we zijn, een creepje.

0: Lim FM, my radio station.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
3: Number one.

DJ Yo.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: Rustig, dikke rustig, amai drea, rustig, rustig.
2: Omwika man.
1: Oei, omwika, waar omwika man?
2: Ruwaka dabe, ai, go.
1: Ei, tik ala san, vogue snel, tik ala san. Ei, wakti, uku wanda ku dabe. Oké, Arkino, taie bek, wat teke mi? Ja, want dan wat voel mako teke san.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. If I be de abewaking voor Improser NV.
0: Dim FM. Inderdaad, de andere radio.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

Goedemorgen, Lobby Wang. Wiwiki, niet door onszelf, niet door de wekker, maar door de heilige adem van onze Creator. En het is goed om hem te eren met een lied.

0: ouders.
1: Ja, geprezen zij de God van Abraham, Isaac en Jacob, van Israël. De eeuwige God die niet verandert, die ons alle in zijn machtige hand houdt. Mijn naam is Annemarie Sanchez en u luistert op deze vroege ochtend naar Word of God via Radio Lim FM. Ik weet niet wat u straks gaat doen. Sommigen van u zijn met pensioen, anderen hebben vakantie, maar velen gaan naar het werk. Misschien maakt u zich klaar om straks uit huis te gaan. Let er wel op dat u alles controleert, deuren en ramen goed sluit. Want helaas zijn er mensen die de handen niet uit de mouwen willen steken, maar andermans bezit willen hebben. Dieven, inbrekers. Niemand wil slachtoffer van hen worden. En we weten niet wanneer ze toeslaan. Dus moeten we altijd op onze hoede zijn. In de Bijbel, Gods woord, wordt gesproken over dieven. En we worden vooral gewaarschuwd voor een onzichtbare dief. In Johannes 10, vers 10 zegt de Heer Jezus, de dief komt niet dan om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Deze zin staat niet op zich. Jezus was een rabbi. Dat is Hebreeuws voor mijn meester of heer. Wat verwijst naar een Joodse godsdienstige leider. In het Nieuwe Testament worden Joodse leraren en schriftgeleerden met deze titel aangesproken. Jezus gaf onderwijs in de Torah en het Koninkrijk van God, in de synagogen en daarbuiten, en werd door zijn volgelingen rabbi genoemd. Lobby Wang, met dief doelde Jezus in de eerste plaats op de grote tegenstander, Satan, de duivel. Maar hij verwees ook naar mensen die onderwijs in de boeken van Mozes gaven, zoals de Farizeeën en schriftgeleerden, die niet zo zuiver waren. Schijnheilig noemde Jezus ze. Hij gebruikte zelfs hardere taal tegen hen, omdat ze zich uiterlijk heel godsdienstig voordeden, maar van binnen waren ze hoogmoedig. En ze legden het volk strenge wetten op, maar zelf hielden ze zich niet eraan. Daarom maakte Jezus aan zijn volgelingen kenbaar dat hij de goede herder is. Het zou fijn zijn als u eerst hoofdstuk 9 leest en dan hoofdstuk 10, zodat u ook de context begrijpt waarin Jezus zichzelf de goede herder noemt. Zijn gehoor moest weten dat er valse profeten en dwaalleraren waren die gelovigen niet naar God leidden. We moeten dus heel alert zijn en ons niet laten misleiden door de grote dief die mensen aanzet om ons op een dwaalspoor te brengen. Trouwens, al in het Oude Testament werd hierop gewezen. Mozes waarschuwde het volk niet te luisteren naar een profeet die opriep om achter andere goden aan te gaan, maar God te vrezen en hem te gehoorzamen. Ook Jeremia schreef over valse profeten met bedriegelijke dromen, leugenvisioen, waarzeggerij en bedrog in hun eigen hart, terwijl God hen niet had gestuurd. Zo werd het volk misleid. En in het Nieuwe Testament is het onder andere Jezus die meermalen hiertegen waarschuwt, zoals in zijn reden over de laatste dingen in Matteüs 24. Geliefde, Satan heeft maar één missie en dat is Gods evenbeeld de mens te vernietigen. Hij haat God, maar kan die niets doen, dus richt hij zijn pijlen op de mens, in het bijzonder Gods kinderen en het volk Israël. Hij doet dat op vele manieren, valt ons persoonlijk aan, maar ook via anderen die zich door hem laten misbruiken. Als we in God geloven en een relatie met hem hebben, zal hij proberen ons af te leiden en af te houden van God. De tijd die we zouden moeten doorbrengen met het lezen van Gods woord en met gebed, komt hij stelen. En voor je denkt zitten we uren met ons mobieltje op social media of voor de televisie. En zijn we het spoor kwijt. Satan wil graag ons geloof in God doden, zodat onze redding in gevaar komt. Deze vijand zien we niet, maar hij is reëel, hij is echt. En we moeten deze waarschuwing in Johannes 10 vers 10 serieus nemen. Als gelovigen in Christus moeten we weten dat we een vijand hebben die komt om te stelen, te slachten en te vernietigen. Maar als we de Heer toegewijd dienen, zal de Heer ons beschermen. Hij alleen kan dat, zoals Salomo zegt in Psalm 127. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. En dat geldt ook voor ons geestelijk huis. Psalm 46 vers 2. God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood. In Psalm 121. Mijn hulp komt van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. De Bijbel geeft ons genoeg redenen om niet bang te zijn voor deze dief en zijn handlangers. Hoewel hij alleen op vernietiging uit is, kunnen we staan op de naam van Jezus. Hij bewaart ons leven, zal ons beschermen. Maar los van de vele beloften die God ons geeft, moeten we alert blijven en te alle tijden voorbereid zijn op een aanval van de dief. Elke geestelijke deur of andere opening waar hij toegang zou kunnen krijgen, moeten we sluiten. Dit betekent geen ruimte geven aan wat niet van God is. Want gelegenheid maakt de dief. We hebben Gods geest van onderscheiding nodig om subtiele verleidingen op te merken. De duivel wordt vaak als een karikatuur afgebeeld met horens en een vork. Maar dat is een ernstige misleiding, want hij doet kwaad in mensengedaante. God geeft wijsheid, kennis, inzicht om te kunnen weten met wie we te doen hebben. Jezus versloeg Satan met het woord, het zwaard van de geest. En wij moeten het ook kennen om het te kunnen toepassen. In 1 Petrus 5 staat de oproep, wees nuchter, waakzaam, want de vijand gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Hij is uit op onze ziel. Lobby Wang, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Dus laten we ons geestelijk huis op orde brengen. De tegenstander wil dat we focussen op wereldse dingen in plaats van op God. En als hij in staat is onze aandacht en genegenheid voor de Heer te stelen, is hij geslaagd in zijn opzet. Want intussen verstrijkt de tijd en voordat we het doorhebben zijn we ver afgedwaald. Laten we daarom elke dag voor de spiegel staan en de Heer vragen onze harten te onderzoeken, zodat we voorbereid zijn en deze rover ons op een onbewaakt moment niet te pakken kan krijgen. Laten we voor onszelf nagaan wat en wie onze tijd eigenlijk Gods tijd opslokt. Zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Geef de duivel geen voet. Want weet u, soms maken we zelf de deur voor hem open om ons aan te vallen. Door wrok, onvergevingsgezindheid, hoogmoed, geldzucht en andere zonden. Jezus is de goede herder die gekomen is om leven te geven en overvloed. Maar we moeten een relatie met hem hebben en hem volgen, want hij is het hoofd van de gemeente. Voorgangers, pastors, ze zijn mensen en kunnen falen. Zij behoren dienaren te zijn die moeten wijzen op Jezus, niet op zichzelf. Wees dus waakzaam, want ook daar kan de dief toeslaan. We vechten niet tegen bloed en vlees. Dus moeten we Jezus volgen en toetsen wat de geestelijke leider of leraar, wie dan ook, zegt over Gods woord. Dus bewapen je met het woord van God. Bid zonder ophouden. Leef een rein en heilig leven. Bedek je met het bloed van Jezus. Vernacht altijd in de schaduw van de Almachtige. Draag de volledige geestelijke wapenrusting van God. En sta gereed ter verdediging. 1 Thessalonicenzen 5 vers 6 roept op, laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Niet alleen voor de dief, maar ook voor de dag des Heren, die zo komt als een dief in de nacht. Niemand weet wanneer Jezus terugkomt, alleen de Vader. Maar dat hij komt, is zeker. Maranatha, so be prepared.

In Jezus' naam. Amen. Lobby Wang, dank voor het luisteren naar Word of God via Lim FM. May our Lord and Savior bless and keep us all.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: The notification on LIM.
2: Zelfvertrouwen krijg je niet door vallen te voorkomen, maar juist door te leren opstaan na de val.
3: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
4: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
5: The number one tune this week.
6: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable.
7: Number one.
8: Number one.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
1: Dit is Lim FM. 91.7.
2: The notification on Lim.
3: Zelfvertrouwen krijg je niet door vallen te voorkomen, maar juist door te leren opstaan na de val.
4: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
5: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: Days afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

Goedemorgen, lieve mensen. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. En u weet het, mijn naam is Cher Hooghoot en ik breng u vanochtend de Midweek Momentum Vibes. Ik hoop dat u een goede nachtrust heeft gehad en ik hoop dat u heerlijk bent opgestaan. Mocht dat niet het geval zijn, nou, dan breng ik jullie zeker in de stemming. En jullie weten, ik hou van oud goud, dus we starten natuurlijk met deze van Bob Marley, Wake Up and Live.

terwijl ik zo bezig ben die 30 Minutes of Love, love songs voor jullie te plaatsen, dan moet ik even stilstaan bij het moment. Vandaag zou een hele speciale persoon jarig zijn, mijn lieve oom, rest in peace. En wanneer mensen gaan, dan hebben we dan het gevoel om te zeggen van, ja, we gaan ze missen. Sowieso gaan we ze missen. But you know what I like the most? When they did it their way. En ik kan met zekerheid zeggen dat he did it his way. Hij was een liefdevolle man. Hij hielp waar hij kon. And his soul will forever be remembered. And it lives on in our heart. Dus mocht je door zoiets gaan, heel veel sterkte aan je toegewenst. Ben je in rouw gedompeld. Ik wens je heel veel krakti en dikke brasa. En ik zal niet zeggen het komt goed. Maar je leert ermee leven. Dus deze is voor jullie.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Zelfvertrouwen krijg je niet door vallen te voorkomen, maar juist door te leren opstaan na de val.
4: U luistert nog steeds naar LIM FM 91.7 en vandaag is 9 september, woensdag 9 september. Ik breng u sowieso die midweek momentum vibes. En bent u er pas bij, nou welkom en een hele goede morgen. Let jullie vooral goed op jullie zelf vandaag. Onthoud, we hebben linksverkeer, de rechterbaan is om in te halen en we gaan het lekker gezellig maken. Ik breng jullie even terug in de tijd. We gaan een paar flashbacks krijgen en natuurlijk de number one. We krijgen ook de Odo's en de commercials, dus geniet er maar lekker van.

0: 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
2: Number 1.

0: real, you're unsociable.
1: Samensuinig. Water voor iedereen. Tijdens het afwassen hoeft de kraan niet voortdurend te blijven lopen. Gebruik een tijl en draai de kraan dicht wanneer je hem niet nodig hebt. Zo voorkom je onnodige verspilling. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
2: SWM. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lees- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
3: U luistert nog steeds.

Ja, en dat was Kasaba, een van onze Suripop toppers. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7 en ik breng u nog steeds die midweek momentum vibes. Ik hoop dat u geniet ervan. Ik hoop dat u al lekker in de vibe bent gekomen. En u weet dat we doen het een beetje rustig aan, nog niet te rustig. En na het nieuws gaan we dan

0: odo takso.
1: Arkis malontu, dantide, ukodoro baka, nangana beskopu oftewel, na odo funadi. En abeskopu ftide, dat takso. Yono koti liba ete, ma ye bijin koskai mama. En dat wil zeggen, je niet te vroeg als je het einde van je doel nog niet hebt bereikt. Alle berekening is nog lang geen ontvangst. Je no koti liba ete. Je bijin koskai mama. Shoo.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepsing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Tauli. Het menu van woensdag 9 september. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Vispastei en pittige varkenskrabbetjes. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase.

luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. Ik ga er nu voor nu even eruit, we krijgen het nieuws en ik ben er terug na 10:30. U hoort mij dan en tot zo.

0: sugar.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
2: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
3: Omwikaman.
2: Oh, in omwikaman.
3: Waar omwikaman? Ruwakadabe, ai, go.
2: Hey, dik alasan, fugwe snel, dik alasan. Hey, wakti. Ruku wadakudabe. Oké, Arkino, taie bek, wat ik mee.
3: Ja, want daar wat voor maak wat ik aan.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation.
2: Mama San, goede eerlijk. If I be de abbewaking voor Improser NV.

0: Goeiedag, het is tijd voor het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 9 september. Wij beginnen het nieuws met het volgende. Ebu Jones, het DNA-lid van de NDP, heeft de regering opgeroepen om te trachten aan meer informatie te komen over de zaak van 3 vermiste Surinaamse mannen in Guyana. Vanaf 29 augustus worden deze heren, die zich in ons buurland Guyana bevonden, vanaf 29 augustus zijn ze spoorloos. De familie van een van deze heren heeft aan Jones gevraagd om deze zaak te bekijken en hij heeft erover gesproken in de Nationale Assemblée tijdens de laatste openbare vergadering. We vroegen Jones wat de procedure is in zo'n geval.
1: Kijk, er zijn een aantal procedures die je zou moeten volgen, althans een aantal methoden om het op te om de nodige aandacht voor te vragen, is je zou in eerste instantie, je moet eerst weten waar de mensen zijn en als je na lange periode geen contact hebt gehad, zou je een formeel schrijven kunnen sturen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken om te vragen naar assistentie. Indien in dat land de nodige informatie is met betrekking tot de persoon, zo niet, zou je aangifte kunnen doen. Zij het nou in Suriname of zij het nou in het land zelf. En als je in Suriname aangifte doet, dan snap je wel dat via het Openbaar Ministerie na onderzoek informatie zal moeten worden gevraagd vanuit Buitenlandse Zaken en ondersteuning vanuit Buitenlandse Zaken om in Guyana in dit geval de nodige clarification te krijgen met betrekking tot wat er precies aan de hand is. Met betrekking tot het specifieke geval waarover we het hebben, hebben de ouders in ieder geval van een van de jongens hebben me gebeld. En ze hebben gevraagd om eigenlijk aandacht hiervoor. Ik heb toen in de Nationale Assemblée de minister van Buitenlandse Zaken, althans de regering, gevraagd naar informatie. En wat de regering precies doet om na te gaan wat er precies met onze staatsburger in Guyana aan de hand is. Dat is gedaan en de minister van Buitenlandse Zaken heeft me aangegeven dat hij nog geen informatie heeft, maar het zou goed zijn als vanuit de ouders meer informatie naar het ministerie wordt gestuurd, zodat de minister, althans de minister, de ambassade in Guyana de nodige instructies zou kunnen geven om informatie te verzamelen.
0: De laatste tijd hebben we toch wel veel, ze hebben we veel vermissingen.
1: Dus ik heb die regering ook gevraagd van, hey regering, er is een tendens gaande in Suriname waarbij je vermissingen hebt. Wat is precies gaande? Hoe zit het met het veiligheidsvraagstuk? En worden die zaken wel opgelost? En we wachten op antwoord van de minister van Justitie daaromtrent, althans de regering. En we zullen dan op basis daarvan verder reageren. Maar ik moet u zeggen, het is wel zorgwekkend.
0: Mm.
1: En je hoort zaken met auto's die begraven geworden is. Mm. En allerlei escapades. Dus we maken ons wel een beetje zorgen van die nieuwe ontwikkeling.
0: Ja, moeten de autoriteiten hier, of moet justitie hier, moeten die beter geïnvesteerd worden zodat we niet hoeven te leunen of te rekenen op hulp vanuit het buitenland?
1: Dus dat is één van de belangrijkste aspecten, maar een ander ding is, als we bijvoorbeeld dat geval van Leisner gebruiken, zien we dat Nederland zelf inkomt, althans vanuit Nederland er hulp geboden aan Suriname. Precies zo zou Suriname met dat van Guyana, waar die jonge Surinamers in Guyana vermist zijn, dat van daaruit de nodige ondersteuning wordt geboden. Dus zo zie je dat het wel kan. Maar tegelijkertijd zeg ik, Het kan incidentele zaken zijn, maar zijn te veel achter elkaar om te zeggen incidenten. Het is wel taak van de autoriteiten om die samenleving gerust te stellen dat de zaken onder controle zijn en dat watgene wat er zich plaatsgevonden, dat er sprake is van de nodige maatregelen die getroffen worden om het in de toekomst te voorkomen.
0: Maar is het onder controle?
1: Dat zullen de autoriteiten wel moeten zeggen.
0: Opmerkelijk veel gevallen van vermissingen. 3 jonge mannen, 3 Surinamers worden in Guyana vermist. En Ebu Jones, de parlementariër, heeft aandacht gevraagd aan van de regering hierover.
2: De medische zending Healthcare Suriname bevindt zich opnieuw in financieel zwaar weer. Waarnemend directeur Maureen Wijngaarde slaat alarm tegenover Lim FM omdat de regering de exploitatiekosten voor 2026 nog niet heeft overgemaakt. Intussen is de schuldenlast van de stichting gestegen naar ruim 14 miljoen SRD. Wijngaarde zegt dat door het uitblijven van de cruciale overheidsbijdrage de gezondheidszorg in het achterland ernstig dreigt te stagneren.
3: We hebben aangevraagd en tot nu toe hebben we nog niet ontvangen. We hebben natuurlijk, we krijgen dus wel de lonen en salarissen krijgen we uitgekeerd vanuit de overheid. Maar de aanvragen die we doen voor de exploitatiekosten, die hebben we nog niet gehad. We hebben begin april 2026 hebben we een bedrag gehad, 17 miljoen SRD. Die we hadden aangevraagd laatste kwartaal 2025. Hadden we dus niet gehad. En het is ontvangen in april 2026. En met dat bedrag hebben we dan de schulden afgelost. Of tenminste schulden betaald. En intussen, omdat we geen exploitatiekosten over 2026 hebben ontvangen, zijn de schulden opnieuw opgelopen. En dus zitten we weer te kijken naar een schuldpositie van 14 miljoen SND. Dat is het nu dus.
2: En
3: nogmaals, geld hebben we nodig omdat we schulden moeten aflossen. Want bijvoorbeeld zegt de GUM er van, kijk, je schuld is zodanig hoog. Je moet betalen elke keer dat je gebruik wil maken van onze diensten. Dus als we iemand naar het gebied moeten sturen of willen laten komen, een personeelslid. Maar ook als we post willen sturen, bijvoorbeeld een doos met medicijnen naar een poli willen sturen, dan moeten we betalen en dan kan gebruik gemaakt worden van de dienst van GUM Air. En om dat daaruit los te komen, dan moeten we zorgen dat we regelmatig onze schuld inlopen. Mm-hmm. Maar om dat te kunnen doen, dan moet je dus wel een vooruitzicht hebben dat je over exploitatiekosten gaat beschikken.
2: Yeah.
3: Dus dat is dus één ding. En daarnaast moeten we dus ook exploitatiekosten krijgen, zodat wij zaken kunnen uitvoeren waarbij je bijvoorbeeld we moeten voorlichting geven, gezondheidsbevordering moet het veld ingaan, vanuit elke polykliniek moet dat kunnen. Om de mensen informatie te geven over hoe ze zich hoe ze niet moeten uitdrogen in deze tijd van droogte. Ja? En om ze ook voorlichting te geven over, om te voorkomen dat ze diarree krijgen omdat ze hun drinkwater niet vooraf hebben gekookt. En dus, maar dan heb je benzine, je moet benzine kopen of je moet de bootsman betalen die je dan gaat brengen.
2: Yeah.
3: Dus ook voor dat stukje heb je geld nodig, exploitatiekosten. Ja.
2: Ja. En als ik het goed begrijp, is de medische zending dus volledig afhankelijk van overheidssubsidie?
3: Nou, die subsidie, ik ben daar niet zo happy mee. Want de overheid heeft een beleid om subsidie af te bouwen. U weet wat er gebeurt met wat men zegt van elektriciteit en water enzovoort.
2: Yeah.
3: Dat men subsidie afbouwt. Dus men wil je zo min mogelijk geven. Maar het is dan, we moeten het niet geen subsidie meer noemen. We moeten het financiering noemen. Het is financiering van dienstverlening. Als je wil dat ik bepaalde diensten doe en mijn polyklinieken ready heb om de dingen te doen en ik rapporteer, et cetera, dan moet je financiering hebben. Dus je moet geld ervoor zetten. En dan is het beter om het financiering te noemen en geen subsidie.
2: Yeah.
3: Dus ja toch? Yeah. En de inkomsten van ons halen we uit. Onder andere dus wat de overheid ons geeft. Maar we halen ook uit wat wij aan van de verzekeringsmaatschappij krijgen. Dus ook SZF, omdat de mensen bij ons zijn ingeschreven. Wij zijn hun huisarts. Dus dan krijgen we abonnement. En we krijgen, wanneer we declareren, omdat we huisartsverrichtingen hebben gedaan, dan declareren we dat, dan krijgen we daar dus voor betaald. Dat is een deel van de inkomsten. We zien ook van de overheid, het is lastig om, je kan geen dingen doen omdat er geen geld komt. Dus werken we met mensen die projecten financieren. Dus bijvoorbeeld, we werken met de UNICEF, we werken met de PAHO, we werken met Zijsterzendingsgenootschap, we werken met andere organisaties die geld geven om een bepaald stukje werk te doen. Bijvoorbeeld de UNICEF die wil ons helpen om de zonne-energiecapaciteit van de polyklinieken te bepalen. Om te bepalen hoeveel hebben we nu aan capaciteit en hoeveel hebben we nog meer nodig aan capaciteit. Ja, dus en die assessment, dan betaalt de UNICEF ervoor dat op enkele plekken dat gedaan kan worden, strategische plekken. Niet alle 58 polyklinieken, maar een aantal. En dat de mensen die de assessment doen, dat zij de training doen. Dus de leidinggevende uit het van het verzorgingsgebied. Een deel wordt dan getraind, zodat zij die assessment kunnen doen. En de UNICEF stelt dan ook geld beschikbaar dat iemand op nationaal niveau betaald kan worden om al die gegevens bij elkaar te verzamelen en een rapport te schrijven.
2: Ja.
3: Zodat de UNICEF dan daarmee weer aan de slag kan gaan om geld te financieren te vinden, om dan die capaciteitsvergroting te doen. Dus zo werken we dan met die UN-organisaties en andere organisaties die projectmatige financiering van ons willen doen. Maar u begrijpt, die organisaties die betalen geen lonen en salarissen.
2: Ja.
3: Dus ik kan niet mensen een hoger salaris geven op basis van de projectfinanciering. Dus daarvoor kijken we echt naar de overheid.
2: Mm-hmm.
3: Dus bijvoorbeeld, ons personeel wil ook graag loonsverhoging hebben. En dan moeten wij dat dan aanvragen.

0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ja. Maar ja. Ik, ja. De, uw organisatie, de medische zending, heeft, zoals u dat uitlegt, mevrouw Van Dijk, bijkans 14 miljoen SRD aan schuld. Hoe houdt u de dagelijkse operatie nog draaiende?
1: Nou, het is een, hoe heet het? U zult misschien lachen, maar we bidden elke dag. Maar dat is om moed, om kracht, om wijsheid, om motivatie te hebben. Maar daarnaast, zodat we ook die wijsheid hebben, die inzichten hebben om het geld dat er, het weinige geld dat er is, om dat dus zo goed mogelijk in te zetten. Dus, en we spreken dan ook de schuldeisers, toch? Dat zij ons nog, hoe noem je dat, borgo kunnen geven. Hè? Dat ze ons nog kunnen voorschieten, ja. Et cetera. Dus, en we kijken dan van wat kunnen we projectmatig doen, waarbij we bijvoorbeeld, er is nu een oogmissie in boven Suriname, Ladouani gebied. En de oogmissie, er is een, is aan het vooraf gegaan dat er patiënten zijn uitgezocht, welke dan tijdens deze oogmissie geopereerd zullen worden. Het is een samenwerking tussen de oogartsen in Suriname. Zij hebben financiering gezocht. En wat wij doen is onze medewerking, zodat de patiënten uitgezocht kunnen worden. Dat ze een plek hebben waar ze de patiënten kunnen zien, de operaties kunnen doen. En wij nemen dan ook de instructies van hun, zodat voor de nakontroles.
0: Yeah.
1: En daarnaast, waar de mensen verzekerd zijn en wij de huisarts zijn, dan zorgen we ook voor garantiebrieven. Dus, en dan proberen we om van die gelegenheid gebruik te maken wanneer de missie gaat, dat wij kunnen meegaan met transport. Dus bijvoorbeeld, dan reizen wij samen met hun af om op die plek terecht te komen. Dan zien wij dus ook, doen wij ook nog onze management dingen, andere dingen die gedaan moeten worden. Ja. Dus we combineren dan. Mm-hmm. Ja, dus zo proberen we toch nog de dingen gedaan te krijgen. Maar het is moeilijk. Het is echt moeilijk.
0: Ja. En hoe lang, vraag ik me af, hoe lang kunt u dit nog volhouden zo?
1: Nou, niet lang. Dus bij ons, we kijken en we zeggen van nou, we zijn al in september. En het is je kan... En we weten, in oktober is onze heetste maand. Ja? Dus we weten dat we dan problemen krijgen met beschikbaarheid. Er is geen drinkwater, er schaarste aan drinkwater. Dus we moeten onze preventieve handelingen moeten we doen. Maar als je dus de dingen niet hebt, dan zit je te kijken. Maar september is ook de maand waarin we de mutaties doen, de verhuizingen. De gezondheidszorgassistenten die dan elders op een andere standplaats hun werk gaan doen, die verhuizen in augustus en september. En dan willen we graag beschikken over de exploitatiekosten, zodat we de bootsmannen en de andere vervoerders over de weg kunnen betalen. Mm-hmm. Want zij dragen dan bij aan de verhuizing van personeel. Dus die dingen kijken we naar uit dat we dat geld kunnen hebben, zodat we de mensen kunnen betalen. Kijk, de mensen van het binnenland die werken mee omdat ze denken van... A sister must go drape.
0: Yeah.
1: If mine

0: ギフォーシュコッダーアスストノドロドラペダーダファオジェパーアゲミンスカプダーマーディメンセムトオクベタウトクレーグデスウェイマーケンスクルデンエンダンde wij doen een beroep op hun welwillendheid om ons voor te schieten. Maar het betekent dat ze ook verwachten, zij willen ook weten wanneer krijgen wij het geld voor de dienst die we al hebben geleverd.
1: Ja.
0: Ja. Dus hoe lang nog? Nou, het is echt wel, daarom zeg ik, we beginnen de dag met bidden. Omdat we zeggen van we verwachten een wonder, maar aan de andere kant willen we ook kracht hebben en wijsheid om zodat we dus met positieve energie het werk kunnen doen elke dag en onze medewerkers motiveren om te blijven doen. Dat betere tijden er zullen zijn, maar we moeten wel er doorheen nu.
1: U hoorde Maureen Wijngaarde, waarnemend directeur van de medische zending Healthcare Suriname. We spraken haar over de financiële moeilijkheden waarmee haar organisatie op dit moment worstelt.
2: Met dank aan Jason Pinas. Vrijdag aanstaande zijn de verkiezingen bij de EBS Werknemersbond, OAS. Marjano Hellings maakt zich sterk voor nog een termijn als voorzitter. En Afanaisa Kens wil zegt dat ze een betere job kan doen als voorzitter. Hellings zegt dat Bondru, dat is de groep waar Kens meer leiding aan geeft, wordt aangestuurd door de directie van de EBS.
3: Het is wat wij bonden, is wat wij noemen een gele vakbond. Hè? Het is een schijnvakbond die inderdaad is ontstaan of is opgericht door de werkgever in deze, of de vertegenwoordiger van de werkgever. En dat alleen met het doel waarvoor gele vakbonden worden opgericht is om de werkelijke vakbonden eigenlijk weg te werken of tegen te werken.
2: Ja, maar als uw groep, uw bestuur de verkiezingen wint, dan blijft het een hobbelige weg, dan blijft het een hobbelige relatie.
3: Nou, die relatie hoeft niet smooth te zijn. Het gaat erom dat de belangen van de medewerkers of de leden van de OAS het best behartigd worden. En als het nou over een hobbelige weg moet gaan, dan zo be het. Je hebt niets aan een geplaveide weg toch? En uiteindelijk heb je toch zeer ontevreden leden of zeer ontevreden medewerker. De mensen hebben liever dat ze een gedaan krijgen of dat krijgen waar ze recht op hebben. Als het nou een hobbelige weg is, maakt niet zoveel uit, want dan een geplaveide weg zonder resultaat hebben ze ook niet.
2: Kenswil ontkent de bewering van Hellings en zegt dat Hellings steeds op oorlogspad is.
4: Ja. En ik moet u zeggen, hij is zo trobby, zo fitty, maar weinig resultaat. En dat is precies wat de leden aangeven. En wanneer ik zo op het veld ben en een gesprekje met ze houd, dat is wat ze aangeven. Ik herhaal het, zo trobby, zo fitty, weinig resultaat.
2: Ja, nou zegt de heer Hellings in gesprek met ons dat de directie, ik heb het niet zo gezegd, maar dat is de conclusie. De directie heeft er baat bij dat Bondru de verkiezingen wint.
4: Dat Bondru de verkiezingen?
2: Wint.
4: Mogen zij worden een zegen zijn, maar dit is een klinkklare onzin en het is absoluut niet waar. We zijn een onafhankelijk bestuur.
2: Laat het anders formuleren, want hij zegt, het komt erop neer dat de directie... Wat? Dat jullie in de verkiezingsstrijd veel makkelijker maakt. Jullie, jullie maken gebruik van dienstvoertuigen. Hij speelt jullie dus de bal toe.
4: Ja, meneer Limburg, dan wil ik u even terugbrengen. 3 jaar geleden, toen de heer Hellings het moest opnemen met de heer Geerlings, is precies hetzelfde gebeurd. En ik moet u zeggen, de directie moet faciliteren.
2: U zegt de directie moet faciliteren, maar moet de directie niet beide groepen faciliteren? En niet
4: dat heeft de directie ook.
2: Zoals hij dat zegt.
4: Het is geen voortrekkerij.
2: Het is geen voortrekkerij, zegt Kent Smil. Lijnrecht tegenover Hellings. Beiden gaan voor het voorzitterschap. Hellings leidt Renewable 2.0. En Kent Smil Bondroom. Vrijdag aanstaande, 11 september, de verkiezingen.
1: De Centrale Bank van Suriname betreurt de acties van het personeel en roept de Centrale Bank werknemersorganisatie op om verder te onderhandelen. In een dinsdag uitgegeven persverklaring benadrukt de moederbank dat zij de aanbevelingen uit het eindoordeel van de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname reeds grotendeels uitvoert. Overeenstemming met de bond over de pensioen- en ziektekostenbijdragen van werknemers blijft echter nog een heikel punt. Het personeel staakt sinds maandag omdat het niet tevreden is over hoe de directie loonafspraken uitvoert. Het geschil draait om de collectieve arbeidsovereenkomst voor 2026. Vakbondsvoorzitter Robbie Berenstein zegt dat de bemiddelingsraad gevraagd is om in te grijpen omdat de directie vertragingstactieken toepast. Berenstein zei maandag op een persconferentie dat de directie weigert het eindoordeel van de raad uit te voeren. We laten u in deze nieuwsuitzending een fragment horen van de maandag gehouden persconferentie.
5: Maar specifiek met betrekking tot deze onderhandelingen willen we ten eerste aangeven dat we het gaan verdelen in 3 fasen. Fase 1 is de fase van het indienen van onze wensen, ja, en de onderhandelingen. Fase 2 is het proces bij de bemiddelingsraad zelf. En de 3e fase is dus de uitvoering, de fase waar we nu in zijn, alsdans het weigeren van de directie om uitvoering te geven aan het oordeel van de raad. En wat je moet vasthouden, door alle 3 fasen loopt het een rode draad. En dat is om hun moverende redenen, wordt het proces door de directie verschrikkelijk vertraagd. Ja. Sanaridum dosabi. Maar steeds komt men met obstakels om een overeenkomst te bereiken die wordt gedragen door partijen. U moet weten, we hebben sedert, wanneer was dat? Februari? Ja, 3 maart. Hebben we ons voorstel ingediend. En dan moeten we het gaat dit jaar alleen over lonen. En aan, laat me zeggen, loongerelateerde componenten. In dit geval lump sum, vervoerstoelage en dat soort dingen. We zijn de onderhandelingen begonnen. In april, dacht ik. een maand erna, maart, april in het begin. We hebben goed onderbouwd, met redenen onderbouwd, hebben een voorstel ingediend van 35%. Ja, zaken aangegeven, laat me dat nog niet zeggen. Het eerste, vertragingsfoefje, begint na ons schrijven. Want dan komt de directie ons vragen of dat hier, hè? Jouw voorstel is niet realistisch. Dien een ander voorstel in. Dat is niet onze gewoonte. Als we ter tafel zijn, dan weer onderbouwen ze niet. We hadden vertraging. Uiteindelijk komen we aan tafel. Hetzelfde wordt weer gevraagd. De onderbouwing komt weer met een voorstel. Wordt weer gevraagd. Ik dacht, Jude aan de beurt. Je moet weten, dus de directie heeft een onderhandelingsteam samengesteld. En dat onderhandelingsteam voert de onderhandelingen. Onder leiding van de heer Cecile Neyman. En heeft de onderhandeling voor het laatst gevoerd. Uiteindelijk, en die directie kan wel eerst bod, 2%. Anderhalf procent. Denk aan het. Dus wat ik wil aangeven, hoe zaken vertraagd worden. Ja? 1,5%. En het probleem is dat het onderhandelingsteam voor elk procentje dat ze erbij willen geven, mandaat moet gaan vragen bij de governor. Minotak bij de directie, bij de governor. Want hij leidt dus de facto de onderhandelingen. Een proces dat zet is voort. Uiteindelijk zijn we vastgelopen. We hebben er niet voor gekozen om direct te staken of in actie te gaan. We hebben de bemiddelingsraad geschreven. Ik weet niet precies wanneer dat was, maar het is zeker een 2 maanden. Ja toch, na dat proces heeft zich zeker 2,5 maanden. Ja, plaatsgevonden van het onderhandelen. Hoe schreef bemiddelingsraad? De bemiddelingsraad heeft ons geroepen. En ook daar tijdens dat proces merkt door die vertragingstactiek. Ja, want zelfs bij de bemiddelingsraad, ja, als er voorstellen kwamen, moest er mandaat worden gevraagd bij de directie. Heeft heel lang geduurd.
6: Wanneer was het over in de augustus, hè?
5: Dus hoe lang houden we bezig? Op 9 augustus velt de bemiddelingsraad een eindoordeel. Ja. Volgens onze CAO is een oordeel van de raad is bindend. De bemiddelingsraad volgt een bepaald proces en het eindoordeel is hun laatste honk, om dat zo te zeggen. Daarvoor doet de bemiddelingsraad verschillende voorstellen. En het laatste voorstel voor het eindoordeel is dan een gemeenschappelijk eindvoorstel. Dat hebben ze gedaan. Gemeenschappelijk eindvoorstel. De bond kon zich dus terugvinden in het gemeenschappelijk eindvoorstel, maar de directie niet. Ja, en in dat geval mag de meest geriede partij dan vragen om een eindoordeel. Wat wij als meest geriede partij, want wij hebben de bemiddeling aangevraagd, een gemeenschappelijk eindoordeel. En de raad heeft dat ook gedaan. Dat eindoordeel had of heeft drie componenten. En nogmaals, volgens onze CAO is het bindend. Het heeft een component van loonsverhoging. En het is een gestaffeld model waarbij de lagere groepen Het is een vier groepen verdeeld in eerste instantie. De lagere groepen naar de hogere groepen zijn de percentages van 16%, de tweede groep naar boven kreeg 15,5%, de derde groep 15% en de laatste groep, de hogere groep, de hoogste groep, kreeg 14%. Gemeenschappelijk, of tenminste gemiddeld, komt dat op een percentage van 15,1%. Ja. Het andere component is een lump sum. Dezelfde groepsindeling. Eerste categorie, anderhalve maand loon. Tweede categorie, 1,25% loon, dus 1,25 maand. Derde categorie, 1 maand. En de hoogste groep, 3/4 maand. De bestaande vervoerstoelage categorie, de laatste categorie, 0,75 maanden. En je hebt dus vervolgens de vervoerstoelage, je hebt drie, hè? Drie categorieën daar. Die krijgt, alle categorieën worden met 12% verhoogd van de vervoerstoelage. En u moet weten dat in het laatste voorstel van de directie, dat is nooit aan de orde geweest eerder, ja, bij de onderhandelingen, maar bij de raad komt de directie plotseling met een voorstel om voor ziektekosten en voor pensioen 1% bijdrage in te houden. Ja? Want tot nu toe is dat niet het geval bij de centrale bank. Geen inhoudingen op pensioen. Dat is overeenkomstig een regeling in de bankwet.
1: Het was Robbie Berenstein, voorzitter van de Centrale Bank Werknemersorganisatie. We brachten u een fragment uit de persconferentie die deze bond heeft belegd. De Centrale Bank zegt in haar persverklaring dat ze er alles aan doet om ondanks de staking de bedrijfsvoering en haar wettelijke taken ongestoord te waarborgen.
2: Goed. Ja, met dank aan Jason Pinas voor zijn bijdrage ook aan deze nieuwsuitzending. Mijn dames en heren, bedank ik u voor uw aandacht. Goeiedag.

is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Het menu van Eethuis Esseline op 9 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, sebiari moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, gridbana soep met kip en als eieren zoutvlees, gevulde sopropo, antrua mix gerookte kip en zoutvlees en als groente hebben wij kouseband, kaisoi en boulanger. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja osso anga a echte sweet tissy fufosi. We staan aan de Bonniestraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is een precies €100 no mo Jim.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar deze man zijn na €50 Jim alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar ik bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is zo je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma.

0: Hallo, mama.
1: De shallow, dat je meer ziet in brok aan gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel even bossen naar 100 euro eten. Zorg dat je dwen via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dan Sabi. Want een service geweldig. De Oerosmalet met de jef direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
0: Mama!
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
4: Number one.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Tauli. Het menu van woensdag 9 september. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Vispastei en pittige varkenskrabbetjes. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Hallo.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn?

U luistert nog steeds naar LimFM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. En jullie weten wat ik ga zeggen, het is al 9:55. En ja, Boutros Witi Mabari Mutapu. Het was maar waar genoegen weer jullie vandaag van dienst te zijn op deze prachtige woensdagochtend 9 september. En ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik hoop dat ik jullie in de mood heb gebracht. En ik hoop dat ik jullie ook een beetje heb vrolijk gemaakt op deze prachtige woensdag. Nog even een message. Ik weet niet als jullie me daarvoor hebben gehoord of niet. Maar we zijn nu in september. We hebben nog enkele maanden te gaan. Dan is het december. Lock in. Kies voor jezelf. En make sure that your cup is full before you pour into others. And make sure that the ones around you also pour into you. Zorg ervoor dat je altijd jezelf eerst kiest en dan volgt de rest. You cannot pour out of an empty cup. Onthoud dat goed. We hebben nog steeds linksverkeer. De rechterbaan is om in te halen. Wees lief voor elkaar. Wees vooral lief voor jezelf. En ik wens jullie dan een prettige woensdag toe. Ik ben er vrijdag weer. Cher is signing out. Fijne dag.

0: nigga.
1: Het menu van Eethuis Esseline op 9 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, sebiari moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, gridbana soep met kip en als eieren zoutvlees, gevulde sopropo, antrua mix gerookte kip en zoutvlees en als groente hebben wij kouseband, kaisoi en boulanger. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja osso anga a echte sweet tissy fufusi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel

0: Perfection. Wij verwelkomen u graag. Emily, the Glens of Perfection.
1: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn

0: Goeiedag, het is tijd voor het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 9 september. Ebu Jones, het DNA-lid van de NDP, heeft de regering opgeroepen om te trachten aan meer informatie te komen over de zaak van 3 vermiste Surinaamse mannen in Guyana. Vanaf 29 augustus worden deze heren, die zich in ons buurland Guyana bevonden, vanaf 29 augustus zijn ze spoorloos. De familie van een van deze heren heeft aan Jones gevraagd om deze zaak te bekijken en hij heeft erover gesproken in de Nationale Assemblée tijdens de laatste openbare vergadering. We vroegen Jones wat de procedure is in zo'n geval.
1: Kijk, er zijn een aantal procedures die je zou moeten volgen. Althans, een aantal methoden om het op te om de nodige aandacht voor te vragen is, je zou in eerste instantie, je moet eerst weten waar de mensen zijn. En als je na lange periode geen contact hebt gehad, zou je een formeel schrijven kunnen sturen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken om te vragen naar assistentie. Indien in dat land de nodige informatie is met betrekking tot de persoon, zo niet, zou je aangifte kunnen doen, zij het nou in Suriname of zij het nou in het land zelf. En als je in Suriname aangifte doet, dan snap je wel dat via het Openbaar Ministerie na onderzoek informatie zal moeten worden gevraagd vanuit Buitenlandse Zaken en ondersteuning vanuit Buitenlandse Zaken om in Guyana in dit geval de nodige clarification te krijgen met betrekking tot wat er precies aan de hand is. Met betrekking tot het specifieke geval waarover we het hebben, hebben de ouders in ieder geval van een van de jongens hebben me gebeld. En ze hebben gevraagd om eigenlijk aandacht hiervoor. Ik heb toen in de Nationale Assemblée de minister van Buitenlandse Zaken, althans de regering, gevraagd naar informatie en wat de regering precies doet om na te gaan wat er precies met onze staatsburger in Guyana aan de hand is. Dat is gedaan en de minister van Buitenlandse Zaken heeft me aangegeven dat hij nog geen informatie heeft, maar het zou goed zijn als vanuit de ouders meer informatie naar het ministerie wordt gestuurd, zodat de minister, althans de minister, de ambassade in Guyana de nodige instructies zou kunnen geven om informatie te verzamelen.
0: De laatste tijd hebben we toch wel veel, ze hebben veel vermissingen.
1: Dus ik heb die regering ook gevraagd van, hey regering, er is een tendens gaande in Suriname waarbij je vermissingen hebt. Wat is precies gaande? Hoe zit het met het veiligheidsvraagstuk? En worden die zaken wel opgelost? En we wachten op antwoord van de minister van Justitie daaromtrent, althans de regering. En we zullen dan op basis daarvan verder reageren. Maar ik moet u zeggen, het is wel zorgwekkend. En je hoort zaken met auto's die begraven geworden is en allerlei escapades. Dus we maken ons wel een beetje zorgen van die nieuwe ontwikkeling.
0: Ja, moeten de autoriteiten hier, of moet justitie hier, moet er niet beter geïnvesteerd worden zodat we niet hoeven te leunen of te rekenen op hulp vanuit het buitenland?
1: Dus dat is één van de belangrijkste aspecten, maar een ander ding is, als we bijvoorbeeld dat geval van Leisner gebruiken, zien we dat Nederland zelf inkomt, althans vanuit Nederland er hulp geboden aan Suriname. Precies zo zou Suriname met dat van Guyana, waar die jonge Surinamers in Guyana vermist zijn, dat van daaruit de nodige ondersteuning wordt geboden. Dus zo zie je dat het wel kan. Maar tegelijkertijd zeg ik, Het kan incidentele zaken zijn, maar zijn te veel achter elkaar om te zeggen incidenten. Het is wel taak van de autoriteiten om die samenleving gerust te stellen dat de zaken onder controle zijn en dat watgene wat er zich plaatsgevonden, dat er sprake is van de nodige maatregelen die getroffen worden om het in de toekomst te voorkomen.
0: Maar is het onder controle?
1: Dat zullen de autoriteiten wel moeten zeggen.
0: Opmerkelijk veel gevallen van vermissingen. 3 jonge mannen, 3 Surinamers worden in Guyana vermist. En Ebu Jones, de parlementariër, heeft aandacht gevraagd van de regering hierover.
2: De medische zending Healthcare Suriname bevindt zich opnieuw in financieel zwaar weer. Waarnemend directeur Maureen Wijngaarde slaat alarm tegenover Lim FM omdat de regering de exploitatiekosten voor 2026 nog niet heeft overgemaakt. Intussen is de schuldenlast van de stichting gestegen naar ruim 14 miljoen SRD. Wijngaarde zegt dat door het uitblijven van de cruciale overheidsbijdrage de gezondheidszorg in het achterland ernstig dreigt te stagneren.
3: We hebben aangevraagd en tot nu toe hebben we nog niet ontvangen. We hebben natuurlijk, we krijgen dus wel de lonen en salarissen krijgen we uitgekeerd vanuit de overheid. Maar de aanvragen die we doen voor de exploitatiekosten, die hebben we nog niet gehad. We hebben begin april 2026 hebben we een bedrag gehad, 17 miljoen SRD, die we hadden, waar we hadden aangevraagd laatste kwartaal 2025. Hadden we dus niet gehad. En het is ontvangen in april 2026. En met dat bedrag hebben we dan de schulden afgelost. Of tenminste schulden betaald. En intussen, omdat we geen exploitatiekosten over 2026 hebben ontvangen, zijn de schulden opnieuw opgelopen. En dus zitten we weer te kijken naar een schuldpositie van 14 miljoen SND. Dat is het nu dus.
2: En
3: nogmaals, geld hebben we nodig omdat we schulden moeten aflossen. Want bijvoorbeeld zegt de GUM er van, kijk, je schuld is zodanig hoog. Je moet betalen elke keer dat je gebruik wil maken van onze diensten. Dus als we iemand naar het gebied moeten sturen of willen laten komen, een personeelslid, maar ook als we post willen sturen, bijvoorbeeld een doos met medicijnen naar een poli willen sturen, dan moeten we betalen en dan kan gebruik gemaakt worden van de dienst van GUMR. En om dat daaruit los te komen, dan moeten we zorgen dat we regelmatig onze schuld inlopen. Mm-hmm. Maar om dat te kunnen doen, dan moet je dus wel een vooruitzicht hebben dat je over exploitatiekosten gaat beschikken.
2: Yeah. Ja,
3: dus dat is dus één ding. En daarnaast moeten we dus ook exploitatiekosten krijgen, zodat wij zaken kunnen uitvoeren waarbij je bijvoorbeeld we moeten voorlichting geven, gezondheidsbevordering moet het veld ingaan, vanuit elke polykliniek moet dat kunnen. Om de mensen informatie te geven over hoe ze zich hoe ze niet moeten uitdrogen in deze tijd van droogte. Ja? En om ze ook voorlichting te geven over, om te voorkomen dat ze diarree krijgen omdat ze hun water, hun drinkwater niet vooraf hebben gekookt. En dus, maar dan heb je benzine, je moet benzine kopen of je moet de bootsman betalen die je dan gaat brengen.
2: Yeah.
3: Dus ook voor dat stukje heb je geld nodig, exploitatiekosten. Ja.
2: Ja. En als ik het goed begrijp, is de medische zending dus volledig afhankelijk van overheidssubsidie?
3: Nou, die subsidie, ik ben daar niet zo happy mee. Want de overheid heeft een beleid om subsidie af te bouwen. U weet wat er gebeurt met wat men zegt van elektriciteit en water enzovoort.
2: Yeah.
3: Dat men subsidie afbouwt. Dus men wil je zo min mogelijk geven. Maar het is dan, we moeten het niet geen subsidie meer noemen. We moeten het financiering noemen. Het is financiering van dienstverlening. Als je wil dat ik bepaalde diensten doe en mijn polyklinieken ready heb om de dingen te doen en ik rapporteer, et cetera, dan moet je financieren. Is het beter om het financiering te noemen en geen subsidie?
2: Yeah.
3: Dus, ja toch? Yeah. En de inkomsten van ons halen we uit. Onder andere dus wat de overheid ons geeft. Maar we halen ook uit wat wij aan van de verzekeringsmaatschappij krijgen. Dus ook SZF, omdat de mensen bij ons zijn ingeschreven. Wij zijn hun huisarts. Dus dan krijgen we abonnement. En we krijgen, wanneer we declareren, omdat we huisartsverrichtingen hebben gedaan, dan declareren we dat, dan krijgen we daar dus voor betaald. Dat is een deel van de inkomsten. We zien ook van de overheid, het is lastig om, je kan geen dingen doen omdat er geen geld komt. Dus werken we met mensen die projecten financieren. Dus bijvoorbeeld, we werken met de UNICEF, we werken met de PAHO, we werken met Zijsterzendingsgenootschap, we werken met andere organisaties die geld geven om een bepaald stukje werk te doen. Bijvoorbeeld de UNICEF die wil ons helpen om de zonne-energiecapaciteit van de polyklinieken te bepalen, om te bepalen hoeveel hebben we nu aan capaciteit en hoeveel hebben we nog meer nodig aan capaciteit. Ja, dus en die assessment, dan betaalt de UNICEF ervoor dat op enkele plekken dat gedaan kan worden, strategische plekken. Niet alle 58 polyklinieken, maar een aantal. En dat de mensen die de assessment doen, dat zij de training doen, dus de leidinggevende uit het van het verzorgingsgebied. Een deel wordt dan getraind, zodat zij die assessment kunnen doen. En de UNICEF stelt dan ook geld beschikbaar dat iemand op nationaal niveau betaald kan worden om al die gegevens bij elkaar te verzamelen en een rapport te schrijven.
2: Ja.
3: Zodat de UNICEF dan daarmee weer aan de slag kan gaan om geld te financieren te vinden, om dan die capaciteitsvergroting te doen. Dus zo werken we dan met die UN-organisaties en andere organisaties die projectmatige financiering van ons willen doen. Maar u begrijpt, die organisaties die betalen geen lonen en salarissen.
2: Ja.
3: Dus ik kan niet mensen een hoger salaris geven op basis van de projectfinanciering. Dus daarvoor zijn we echt, kijken we echt naar de overheid.
2: Mm-hmm.
3: De overheid.
2: Mm-hmm.
3: Dus bijvoorbeeld, ons personeel wil ook graag

0: ging?
1: Nou, ik reken erop dat het deze week nog komt.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ja. Maar ja. Uw organisatie, de medische zending, heeft, zoals u dat uitlegt, mevrouw Van Dijk, bijkans 14 miljoen SRD aan schuld. Hoe houdt u de dagelijkse operatie nog draaiende?
1: Nou, het is een... hoe heet het? U zult misschien lachen, maar we bidden elke dag. Maar dat is om moed, om kracht, om wijsheid, om motivatie te hebben. Maar daarnaast, zodat we ook die wijsheid hebben, die inzichten hebben om het geld dat er, het weinige geld dat er is, om dat dus zo goed mogelijk in te zetten. Dus, en we spreken dan ook de schuldeisers, toch? Dat zij ons nog, hoe noem je dat, borgo kunnen geven. Hè? Dat ze ons nog kunnen voorschieten, et cetera. Dus, en we kijken dan van wat kunnen we projectmatig doen waarbij we bijvoorbeeld, er is nu een oogmissie in boven Suriname, Ladouani-gebied. En de oogmissie, er is een, is aan vooraf gegaan dat er patiënten zijn uitgezocht, welke dan tijdens deze oogmissie geopereerd zullen worden. Het is een samenwerking tussen de oogartsen in Suriname. Zij hebben financiering gezocht. En wat wij doen is onze medewerking, zodat de patiënten uitgezocht kunnen worden, dat ze een plek hebben waar ze de patiënten kunnen zien, de operaties kunnen doen. En wij nemen dan ook de instructies van hun, zodat voor de nakontroles.
0: Yeah.
1: En daarnaast, waar de mensen verzekerd zijn en wij de huisarts zijn, dan zorgen we ook voor garantiebrieven. Dus, en dan proberen we om van die gelegenheid gebruik te maken wanneer de missie gaat, dat wij kunnen meegaan met transport. Dus bijvoorbeeld, dan reizen wij samen met hun af om op die plek terecht te komen. Dan zien wij dus ook, doen wij ook nog onze management dingen, andere dingen die gedaan moeten worden.
0: Ja.
1: Dus we combineren dan. Mm-hmm. Ja, dus zo proberen we toch nog de dingen gedaan te krijgen. Maar het is moeilijk. Het is echt moeilijk.
0: Ja. En hoe lang, vraag ik me af, hoe lang kunt u dit nog volhouden zo?
1: Nou, niet lang. Dus bij ons, we kijken en we zeggen van nou, we zijn al in september. En en we weten in oktober is onze heetste maand. Toch? Dus we weten dat we dan problemen krijgen met beschikbaarheid. Er is geen drinkwater, er schaarste aan drinkwater. Dus we moeten onze preventieve handelingen moeten we doen. Maar als je dus de dingen niet hebt, dan zit je te kijken. Maar september is ook de maand waarin we de mutaties doen, de verhuizingen. De gezondheidszorgassistenten die dan elders op een andere standplaats hun werk gaan doen, die verhuizen in augustus en september. En dan willen we graag beschikken over de exploitatiekosten, zodat we de bootsmannen en de andere vervoerders over de weg kunnen betalen.
0: Mm-hmm.
1: Want zij dragen dan bij aan de verhuizing van personeel. Dus die dingen kijken we naar uit dat we dat geld kunnen hebben, zodat we de mensen kunnen betalen. Kijk, de mensen van het binnenland die werken mee om

0: dat ze denken van, een zuster moest go drapen.
1: Yeah.
0: If mine die voorschot, dan een zuster no door drapen, dan va o je pa a gemeenschap. Ja? Maar die mensen moeten ook betaald krijgen. Dus wij maken schulden en dan wij doen een beroep op hun welwillendheid om ons voor te schieten. Maar het betekent dat ze ook verwachten, zij willen ook weten wanneer krijgen wij het geld voor de dienst die we al hebben geleverd.
1: Ja.
0: Ja? Dus hoe lang nog? Nou, het is echt wel, daarom zeg ik, we beginnen de dag met bidden. Omdat we zeggen van, we verwachten een wonder. Maar aan de andere kant willen we ook kracht hebben en wijsheid om, zodat we dus met positieve energie het werk kunnen doen elke dag en onze medewerkers motiveren om te blijven doen. Dat betere tijden er zullen zijn, maar we moeten wel er doorheen nu.
1: U hoorde Maureen Wijngaarde, waarnemend directeur van de medische zending Healthcare Suriname. We spraken haar over de financiële moeilijkheden waarmee haar organisatie op dit moment worstelt.
2: Met dank aan Jason Pinas. Vrijdag aanstaande zijn de verkiezingen bij de EBS Werknemersbond, OAS. Marjano Hellings maakt zich sterk voor nog een termijn als voorzitter. En Afanaisa Kenswil zegt dat ze een betere job kan doen als voorzitter. Hellings zegt dat Bondru, dat is de groep waar Kenswil leiding aan geeft, wordt aangestuurd door de directie van de EBS.
3: Bondru is wat wij noemen een gele vakbond. Hè? Het is een schijnvakbond die inderdaad is ontstaan of is opgericht door de werkgever in deze, of de vertegenwoordiger van de werkgever. En dat alleen met het doel waarvoor gele vakbonden worden opgericht is om de werkelijke vakbonden eigenlijk weg te werken of tegen te werken.
2: Ja, maar als uw groep, uw bestuur de verkiezingen wint, dan blijft het een hobbelige weg, dan blijft het een hobbelige relatie.
3: Nou, die relatie hoeft niet smooth te zijn. Het gaat erom dat de belangen van de medewerkers of de leden van de OAS het best behartigd worden. En als het nou over een hobbelige weg moet gaan, dan zo be het. Je hebt niets aan een geplaveide weg toch? En uiteindelijk heb je toch zeer ontevreden leden of zeer ontevreden medewerker. De mensen hebben liever dat ze een gedaan krijgen of dat krijgen wat ze recht op hebben. Als het nou een hobbelige weg is, maakt niet zoveel uit. Want aan een geplaveide weg zonder resultaat hebben ze ook niet.
2: Kenswil ontkent de bewering van Hellings en zegt dat Hellings steeds op oorlogspad is.
4: En ik moet u zeggen, hij is zo trobby, zo fitty, maar weinig resultaat. En dat is precies wat de leden aangeven. En wanneer ik zo op het veld ben en een gesprekje met ze houd, dat is wat ze aangeven. Ik herhaal het, zo trobby, zo fitty, weinig resultaat.
2: Ja, nou zegt de heer Hellings in gesprek met ons dat de directie, niet zo gezegd, maar dat is de conclusie. De directie heeft er baat bij dat Bondru de verkiezingen wint.
4: Dat Bondru de verkiezingen?
2: Wint.
4: Mogen zij worden een zegen zijn, maar dit is een klinkklare onzin en het is absoluut niet waar. We zijn een onafhankelijk bestuur.
2: Laat het anders formuleren, want hij zegt, het komt erop neer dat de directie het jullie in de verkiezingsstrijd veel makkelijker maakt. Jullie
4: Dat is niet waar.
2: Die maken gebruik van dienstvoertuigen. Hij speelt jullie dus de bal toe.
4: Ja, meneer Limburg, dan wil ik u even terugbrengen. 3 jaar geleden, toen de heer Hellings het moest opnemen met de heer Geerlings, is precies hetzelfde gebeurd. En ik moet u zeggen, de directie moet faciliteren.
2: U zegt de directie moet faciliteren, maar moet de directie niet beide groepen faciliteren? En niet
4: dat heeft de directie
2: zoals hij dat zegt.
4: Het is geen voortrekkerij.
2: Het is geen voortrekkerij, zegt Kent Smil. Lijnrecht tegenover Hellings. Beiden gaan voor het voorzitterschap. Hellings leidt Renewable 2.0. En Kent Smil Bundrum. Vrijdag aanstaande, 11 september, de verkiezingen.
1: De Centrale Bank van Suriname betreurt de acties van het personeel en roept de Centrale Bank werknemersorganisatie op om verder te onderhandelen. In een dinsdag uitgegeven persverklaring benadrukt de moederbank dat zij de aanbevelingen uit het eindoordeel van de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname reeds grotendeels uitvoert. Overeenstemming met de bond over de pensioen- en ziektekostenbijdragen van werknemers blijft echter nog een heikel punt. Het personeel staakt sinds maandag omdat het niet tevreden is over hoe de directie loonafspraken uitvoert. Het geschil draait om de collectieve arbeidsovereenkomst voor 2026. Vakbondsvoorzitter Robbie Berenstein zegt dat de bemiddelingsraad gevraagd is om in te grijpen omdat de directie vertragingstactieken toepast. Berenstein zei maandag op een persconferentie dat de directie weigert het eindoordeel van de raad uit te voeren. We laten u in deze nieuwsuitzending een fragment horen van de maandag gehouden persconferentie.
5: Maar specifiek met betrekking tot deze onderhandelingen willen we ten eerste aangeven dat we het gaan verdelen in 3 fasen. Fase 1 is de fase van het indienen van onze wensen. Ja, en de onderhandelingen. Fase 2 is het proces bij de bemiddelingsraad zelf. En de derde fase is dus de uitvoering, de fase waar we nu in zijn, alsdans het weigeren van de directie om uitvoering te geven aan het oordeel van de raad. En wat je moet vasthouden, door alle 3 fasen loopt het een rode draad. En dat is om hun moeverende redenen wordt het proces door de directie verschrikkelijk vertraagd. Ja. Sanaridum dosabi. Maar steeds komt men met obstakels om een overeenkomst te bereiken die wordt gedragen door partijen. U moet weten, we hebben sedert, wanneer was dat? Februari, april? Februari? Ja, 3 maart hebben we ons voorstel ingediend. En u moet weten, het gaat dit jaar alleen over lonen. En aan, laat me zeggen, loongerelateerde componenten. In dit geval, lump sum, vervoerstoelage en dat soort dingen. We zijn de onderhandelingen begonnen in april, dacht ik. Een maand erna, maart, april om begin. We hebben goed onderbouwd, met redenen onderbouwd. We hebben een voorstel ingediend van 35%. Ja? Zaken aangegeven. Laat me dat nog niet zeggen. Het eerste, vertragingsfoefje begint na ons schrijven. Want dan komt de directie ons vragen op dat heren. Jouw voorstel is niet realistisch. Dien een ander voorstel in. Niet dat niet, niet onze gewoonte. Als we ter tafel zijn, dan we onderbouwen ze niet. Wat een vertraging. Uiteindelijk komen we aan tafel. Hetzelfde wordt weer gevraagd. Uw onderbouwing. Kom weer met een voorstel. Wordt weer gevraagd. Je dacht, Jude aan de beurt. Jude aan de beurt. Je moet weten, dus de directie heeft een onderhandelingsteam samengesteld. En dat onderhandelingsteam voert de onderhandelingen. Onder leiding van de heer Cecil Neyman. En heeft de onderhandeling voor de laatst gevoerd. Uiteindelijk. En die directie kan wel eerst bod, 2%. Anderhalf procent. Denk aan het. Dus wat ik wil aangeven. Hoe zaken vertraagd worden. Ja? 1,5%. En het probleem is dat het onderhandelingsteam voor elk procentje dat ze erbij willen geven, mandaat moet gaan vragen bij de governor. Minotak bij de directie, bij de governor. Wat hij leidt de facto de onderhandelingen. Het proces dat zet is voort. Uiteindelijk zijn we vastgelopen. We hebben er niet voor gekozen om direct te staken of in actie te gaan. We hebben de bemiddelingsraad geschreven. Ik weet niet precies wanneer dat was, maar het is zeker een 2 maanden. Ja, toch? Na dat proces heeft zich zeker 2,5 maanden. Ja, plaatsgevonden van het onderhandelen. Hoe schreef de bemiddelingsraad? De bemiddelingsraad heeft ons geroepen. En ook daar tijdens dat proces merkte we die vertragingstactiek. Ja, want zelfs bij de bemiddelingsraad. Ja, als er voorstellen kwamen, moest er mandaat worden gevraagd bij de directie. Heeft heel lang geduurd.
6: Wanneer was het over de augustus, hè?
5: Dus hoe lang houden we bezig? Op 9 augustus velt de bemiddelingsraad een eindoordeel. Ja, volgens onze CAO is het oordeel van de raad is bindend. De bemiddelingsraad volgt een bepaald proces. En het eindoordeel is hun laatste honk, om dat zo te zeggen. Daarvoor doet de bemiddelingsraad verschillende voorstellen. En het laatste voorstel voor het eindoordeel is dan een gemeenschappelijk eindvoorstel. Dat hebben ze gedaan. Gemeenschappelijk eindvoorstel. De bond kon zich dus terugvinden in het gemeenschappelijk eindvoorstel, maar de directie niet. Ja, en in dat geval mag de meest geriede partij dan vragen om een eindoordeel. Wat wij als meest geriede partij, want wij hebben de bemiddeling aangevraagd, een gemeenschappelijk eindoordeel. En de raad heeft dat ook gedaan. Dat eindoordeel heeft drie componenten. En nogmaals, zoals ze zeggen, hoe is het bindend? Het heeft een component van loonsverhoging. En het is een gestaffeld model waarbij de lagere groepen Het is een vier groepen verdeeld in eerste instantie. De lagere groepen naar de hogere groepen zijn de percentages van 16%. De tweede groep naar boven kreeg 15,5%. De derde groep 15%. En de laatste groep, de hogere groep, de hoogste groep kreeg 14%. Gemeenschappelijk, of tenminste gemiddeld, komt dat op een percentage van 15,1%. Ja. Het andere component is een lump sum. Dezelfde groepsindeling. Eerste categorie, 1,5 maand loon. Tweede categorie, 1,25% loon, dus 1,25 maand. Derde categorie, 1 maand. En de hoogste groep, 3/4 maand. De bestaande vervoerstoelage categorie, de laatste categorie, 0,75 maanden. En je hebt dus vervolgens de vervoerstoelage, je hebt drie categorieën daar, die kreeg, alle categorieën worden met 12% verhoogd van de vervoerstoelage. En u moet weten dat in het laatste voorstel van de directie, dat is nooit aan de orde geweest eerder, ja, bij de onderhandelingen, maar bij de raad komt de directie plotseling met een voorstel om voor ziektekosten en voor pensioen 1% bijdrage in te houden. Ja, want tot nu toe is dat niet het geval bij de centrale bank. Geen inhoudingen op pensioen. Dat is overeenkomstig een regeling in de bankwet.
1: Het was Robbie Berenstein, voorzitter van de Centrale Bank Werknemersorganisatie. We brachten u een fragment uit de persconferentie die deze bond heeft belegd. De centrale bank zegt in haar persverklaring dat ze er alles aan doet om ondanks de staking de bedrijfsvoering en haar wettelijke taken ongestoord te waarborgen.
2: Ja, met dank aan Jason Pinas voor zijn bijdrage ook aan deze nieuwsuitzending. Mijn dames en heren, bedank ik u voor uw aandacht.

0: Without you.
1: Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: nigga.
1: Het menu van Eethuis Esseline op 9 september 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, sebiari moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, gridbana soep met kip en als iron zoutvlees, gevulde sopropo, antrua mix gerookte kip en zoutvlees en als groente hebben wij kouseband, kaisoi en boulanger. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja osso anga a echte sweet tissy fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Smakelijk eten!
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Limbo.

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Tauli. Het menu van woensdag 9 september. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Vispastei en pittige varkenskrabbetjes. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Bambina.
1: ¿Qué es lo que?
2: Molly.
1: La parita.
2: Molly.
1: Leo RD.
3: Molly. 37. Oye.

0: modo taxo.
1: Arkis malontu, danti de, ukondoro baka, nanga na beskopu oftewel, na odofuna de. En a beskopu fti de, dat taxo. Yo no koti liba ete, ma ye bijin koskai mama. En dat wil zeggen, je niet te vroeg als je het einde van je doel nog niet hebt bereikt. Alle berekening is nog lang geen ontvangst. Je no koti liba ete. Je bijin koskai mama. Shoop.

0: Streten en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Ogies Livestream en Ogies Sound System.
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
4: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na a new stabiel job. If you ready for rock op BG bedrijf na a ambassade. If you ready for the man city Comoro qua opleiding. If you ready for rock na a de K9 Dago, drones, scanners. Na a de moro nyum, tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
3: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het verrichten van werkzaamheden op het hoogspanningsdistributienetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 10 september 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Martin Luther Kingweg tussen Dwarkaweg en Mahajanram Adinweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
6: Een huis wordt pas echt een thuis met de juiste sfeer. Bij Kerpelani vindt u alles om uw woonruimte comfortabel, stijlvol en helemaal naar uw smaak in te richten. Van heerlijke banken om samen bij te ontspannen, stijlvolle tafels voor gezellige momenten, praktische kasten, comfortabele bedden en mooie woonaccessoires. Ontdek meubels die passen bij uw leven en uw woning. Bij Kerpelani vindt u kwaliteit, comfort en inspiratie onder één dak. Kerpelani, van een huis naar een thuis. Kom gauw langs en breng uw droominterieur tot leven. Kerpelani, safe and enjoy!

0: Bete, ataki dis na o. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them free.

in de houding. Heel nederig naar u als luisteraar. Jullie als luisteraars en kijkers. En vanwege de toegenomen drukte, ja, experimenteer even om te kijken als ik een BT in een uur kan doen, maar ik denk niet dat het gaat lukken hoor. Laten we niet eraan beginnen hoor, anders gaan we ons hasten. En voor een programma die peune hasten, Zrevi, ben je ontspannen. Ben je ontspannen. Dan is het wel BT. Origineel is het. Anders is het. Het is origineel. Enig in zijn soort. Apart. Anders. Beter. Interessanter. Spannender. Wij nodigen u uit om te gaan zitten of liggen. Drama is Napu Archie. Dat de monteur op die telebaganda. De monteur. Ama do ondra auto nang een jack. Terwijl ame jack ame Archie.

0: Demonteur, demonteur. Maar alle andere groepen, beroepen. Rokolai in la konde, dus minebiji karning. Behalve demonteurs. Mensen die vandaag ziek zijn, beterschap. Goedemiddag en beterschap. Mag het zo zijn dat u niet lang ziek bent of zult zijn en dat u dus gauw weer eens takima wakabaka. Isabi, takima doe je de sadisa sinds idee smanobe jepi. Je want doe je san srefi. Oh lucky, abribi en isrefi. Het gaat lukken. Isabi, in een want domekis mawasi. Of domek smadjinyang. Je kan het nog. En er gaat natuurlijk een tijd komen pe. Isabi. Kan deo op hulp van houden. Dat na toekom grani ernstig. Toekom biji moro beter gezegd. Toekom moro biji. Manono de misabi taki. Inap no een krisma van nodu. Fu potas punei mofo. Dus ab bribi en isrefi. Je komt eruit. Beterschap. De mensen die een sterfgeval hebben. Geloof me. God zal erbij zijn. Om je door deze donkere dagen te begeleiden. Om je door deze donkere momenten bij te staan. Hij is er. Kan die niet zien. Mijn viering. Dus adinang aan jou. En de jarige dames en heren op 9 september... Uteka dei ama pakai taibi lembo winswan kuru kampari nanga ace tide mitap wayari me verstering Wendell Willy, dat is de bekendste busman. Fosi mi bedek dak na maro be bekend, maar volgens mij ama Willy, ama trus maro troye. Wendell Willy, beter bekend als pakai ama friari. En mijn time lembo, sena shout out Jimmy, want die demi tapwayari. Nou, ik wil hem feliciteren. En ik wens hem, dames en heren, veel gezondheid toe. Pakai mo belli, maar die demi hangai nomas doyara, want dat is een druk cheese. Dus, wo hari, wo make one day, dat was dong, dat was tip. Isabi. We make one day that will tip. Suma ma isi. Uma wi umarita. Is your uma? Okay, even the man here, hun, sa uma, umarita, is your uma. De moeder van je vader.
1: Nee, een tante.
0: Een tante. In elk geval, umarita is 68 jaar. Ze is een trouwe bakanatori luisteraar. En haar kleinzoon Riano zegt tegen Omarita: Omarita, aboy taimi da min tai da ka lobby. Hij houdt van u en hij wil u feliciteren. En wij feliciteren u ook. En ik hoop dat u dus fit zult blijven. U bent nog jonger, Omarita, 68 jaar. All the best. Maak deze dag, Omarita, tot een aparte. En dat mag. Maak u zich niet druk met andere mensen. Het is uw dag. Enjoy the day, Omarita. Me versteri. En alle andere mensen. Ik heb een lichte kriebel dus, madri. Wamchi rediera. Vandaag is er even uitzondering op alle verkarasani. Een uitzondering tapu. Aangepast levensstijl. Die is dat die mama. Gwari die even aan. Nou weinig hoor. Ik heb een kriebel in mijn keel. En alleen een rode kan weer brommen even. Weer brommen. Brommanekki. Ja, dat is nog even nodig. Brommanekki even, want akeel. Bijvoorbeeld, wie nog van Ebu Kompanya Sanja is, dan maak ik hier toch Ebu. Dan maak ik ook kosso, ja, zo. Je weet, ik heb niet veel nodig. Dan maak Ebu Kompanya Sanja zo in de studio, waardoor... Maar goed, ik heb de jarige gefeliciteerd. Omarita Pakai, alle andere mensen die vandaag jarig zijn. Want wat heeft me een verjaardag af den day? Edwin Heuvel. Edwin is september. En men zou even maar aan 10 of 12. Maar ik mag zijn jaardag niet vergeten, want Edwin. Nou, een boemersma. Ik kan er van mee praten. Isabi, ik kan er van mee praten. Edwin is een good human being. En samen met zijn vrouw. Is een van die dagen jarig, volgens mij. Amana september. Heuvel. Amana september. Heuvel. Edwin Heuvel. Ed, je ziet me en je hoort.

Mensen, atori voor de drie massa even mes, daar ga ik straks over praten. Maar ik wil beginnen aan 15%. Ik wil beginnen aan 15%. Je wil niet weten, je wil niet weten, van volk en kost de man. Je wil niet weten van volk is sanga banga den DNA man. You know what, sabi? Van volk is sanga banga den politiek man. If you are politiek man, you better walk a strati. De mei sanga banga. Want a 50% werk door toch? En de mensen willen niks horen, de man vindt dat de man greedy. Je tikkie. De man, van overleg, van onderhandelingsorgaan, meneer Landvrug, heeft dat ding zo keurig uitgelegd. De man is fuga. De mensen hebben de berekeningen gezien. En ik kom straks daarop. Maar eerst heeft meneer Miskin mij gisteren een paar keer gebeld. Wat is op dat is de bagana, is er vanuit de communicatiedienst. Is de minister van Binnenlandse Zaken uitgekomen naar aanleiding van mi denki sa meneer Miskin takja taki de ma okis is 10% isabi uarki de verklaring en zo en minister B in persoon kontaki a informatie dat die no ek klop. A informatie dat niet klopt. De mij kiezen 15%. Die heeft minister B gezegd. 15% de mij kiezen. Libi Miskin. A 15% opai. Laat Miskin. 15% alamang. Dus, minokiskans is de voet te gaan, meneer Miskin, maar bij me aan toe lezen. Soms wil ik nabagat natuurlijk niet tot mensen praten, hoor. Ik kan niet helpen. Zo lees, bagat natuurlijk, maar nee, jullie moeten me niet kwalijk nemen, hoor. Maar bagat natuurlijk, het is voer. Ik denk alleen aan eten. Minat heeft takkie, je hoeft me niet echt meer maar takkie. Na BT moet ik even tijd voor jezelf. We onderschatten dat niet. Ja, serieus, met dat. Dus mijn bel meneer Miskin past hier in mijn ding. Laat maar tijd bij nou, lieve Sani Lembo, omdat van Biko uit is de damiere. Isabi, maar lieve Sani, lieve Sani. Dus dan, met dat ene wat ik net zou even wel reageer. Wij zijn voor alle stemmen en voor alle visies. En voor alle meningen, dus ik wil tak was aan ikan, tak hier, probleem nog de. En omdat minister taki dan, baga dat noa man omag taki. Isabi, if taki dan, if minister taki, baga dat iwan taki, probleem nog de. En maar dat, no, liba sani, laten we doorgaan. Heb we afgebeld. Maar ik ben een nieuwsdier, dus ik, ik ben een nieuwsman, een nieuwsdier. Dus mi bel amang na 40 minuten baga, mi tak ma Miskin. You can taki tak, jij kan misschien zeggen, liba Sani, dat is je zaak. Maar mijn computer loopt al. En ik stel nu aan jou de vraag, waarom je de boosdoener was en waarom je de informatie zo hebt gedeeld, terwijl Asani klopt. Mi tak, is dat wat je nou aan taki?

0: you know what taki mami comp mit mami computer war rakba er wat der hat die andere keus dan om kort wat te zeggen
1: in de vergadering van 27 augustus 2026 heeft dus de directeur van financiën, meneer Vincent Fernandes, aangegeven. Want de minister van Financiën was er niet. Die moest in het parlement zijn. Dus hij heeft dus in die vergadering aangegeven. En het was de vergadering waar we dus hebben gesproken over de kwestie van de 15%. Laat dat duidelijk zijn. Dan heeft hij dus aangegeven dat dus 15% uitbetaald zou worden. Maar voor september zou dat niet mogelijk zijn, omdat hij dus daar in problemen zou komen met de uitkeringen van sociale zaken.
0: Dat heeft de directeur van Financiën gezegd.
1: Ja, dat heeft de directeur van Financiën aangegeven. Heeft hij gezegd 10% dan 1 september en die overige 5% zou dan uit eind oktober betaald worden. En ja, dus die informatie heb ik dus ook gedeeld met de pers op 28 augustus, staat op de nieuwsite van Star News. Diezelfde informatie, maar de regering heeft toen niet gereageerd toen ik op de nieuwsite van Star News stond. Het is toen ik bij Lim FM die informatie weer heb herhaald, heeft dus de regering gereageerd. Maar die informatie staat vanaf 28 augustus op een nieuwsite. Dus misschien heeft men intussen tijd dan besloten om toch die 15% volledig te betalen. En dan ben ik blij voor de ambtenaren. En dat gebeurt ook voor de gepensioneerden die daarna dan een verhoging kregen. Hoeveel jaren? 30 jaar werk ik met de pers. En ik geef altijd juiste informatie door. Ik geef informatie die vanuit de verschillende vergaderingen, ontmoetingen, speel ik door. Ik heb trouwens ook gisteren gesproken met mevrouw Marissa Meijer. Die is voorzitter van SOB. Ook zij was in die vergadering en zij heeft ook aan haar mensen doorgegeven na die vergadering dat 10% 1 september betaald zou worden naar aanleiding van wat die directeur heeft gezegd. En gisteren heeft ze dus dat moeten corrigeren naar het veld toe, haar onderwijsveld. We zijn blij.
0: We zijn blij. Dus ja, dit zien jullie trouwens ook. Maar hij noemt man en paard amantaki. Met hij precies zomaar doe aan mededeling. Dat naar meneer Fernandes. Naar meneer Fernandes tijgoen. Dus als het niet zo is, dan moet meneer Fernandes bellen of zeggen. Nee. Het is niet waar. Begrijp je? Maar misschien zeg, ik heb het van die mannen zelf. En eigenlijk zegt hij tussen de regels door dat misschien wel de bedoeling was. Maar tussen 29 augustus dat beetje de man geen kasani. Dat versta ik tussen de regels. Want hij zegt, waarom heeft men niet gereageerd? En nu zegt Rivelino Eik tegen mij in een app, wat miskind zegt klopt. Zo. Dus daar regering ook iets wat je binnen zo. Ik zeg wat miskind zegt klopt. Ik kijk wat hij verder schrijft, want ik zie hem typen. Wat miskind dacht hij. Zeiden die met hij Star News, de man dat niks. En dat is volgens mij 29 of 28 augustus. Maar dan nu, die met dat in Alembo, dat hij maar reageert wel. Even als mijn poeras aan, ja. Hij maakt het alleen maar, Rode maakt het alleen maar erger met mijn keel, man. En mijn god, ik heb niemand om iets voor me te doen. En dingen zegt verder, ik zeg verder. Wat misschien zegt klopt, maar wij hadden wel staande de vergadering geklaagd erover. Dus kennelijk hebben ze het daarom gewijzigd. Oh, de regering weer argie, no? De mij Flamoja. Ja, Flam. Wat miskind zegt klopt, maar wij hadden wel staande de vergadering geklaagd erover. Dus kennelijk hebben ze het daarom gewijzigd. Isabi, dus ik ben geen fan van miskind, maar ook noem man. Het is dus gezegd, officieel gezegd, door de overheid. bij monden van meneer Fernandes. Dus kijk, we moeten onder alle omstandigheden, dames en heren, eerlijk blijven. Open blijven en geen frommels toepassen in wat we doen dus. Als er niet meer wordt gereageerd erop, dan heeft misschien gelijk. Isabi? Maar goed, die 15%, dames en heren, werkt door natuurlijk. En, oh mijn hemel, Motaigi. Desma ik klag de mijn kossie. Even hier van de mijn kaart in politiek, maar ik zeg, we vergeten de rechter. Isabi? De mijn nak de politiek man. Want de rechter, ootjes toe, het gaat ook doorwerken voor hun. Alleen is er gezegd, ja, we hebben een, we gaan, de president gaat met ze praten dat ze het niet krijgen. Dat werkt niet. Meneer Landvrug heeft het al gezegd, ze gaan het wel krijgen. Isabi, ze gaan het misschien niet nemen, maar dat het gestort wordt. Ik begreep dat en ik hoop dat mensen het begrepen. Landvrug heeft het uitgelegd. Juno Kantaki, ik wil niet. Sebimane Arki Bakanatori. Sebimane Arki Star News. Sebimane Arki Jarel. Sebimane Rokonangasa Snapta Papira. Oh, die man is daar. Hij gaat het krijgen. Yo Chiseng. Zo simpel is het. Het komt op je rekening. 5760. Het komt op je rekening. Als je het nou wil of niet. Of je moet tikken. 5719. Je moet het gaan halen. De regio lange naar Asiana. De takdirecteur Asiana. Wie gaat vaak live hier? DTV. Lim FM. Sign in. Mevrouw Asiana, dit is dat geld voor mij gestort, die 15%. Ik geef het nu aan Asiana. Dan gaan mensen misschien minder... gaan mensen misschien minder... dan gaan mensen misschien minder klagen of boos zijn. Want de Remashitaki, je geeft het aan een instelling. En de meeste assemblee mensen zeggen... of hoge mensen zeggen, mijn geld geef ik aan instelling of ik help mensen. Begrijp je? Maar ja, als men het ziet, dan is het wat anders. Of ik denk aan 15% die takkie. Arjino, mijn rij lange gaan naar Kennedy School. Of mijn rij lange gaan naar SOGK, mijn Jassensi. Dan gaan mensen minder, Isabi. Maar je moet niet zeggen... ik wil het niet, want je gaat het wel krijgen. Dat is, moet duidelijk zijn en dat moeten we aan de mensen zeggen. Meneer Landvrieg heeft het gezegd. En isap minang ami dwingi. Isap minang. Je kent me al 30 jaar. Isabi, tem minang ami dwingi lan dei. Toch mi go verveer, meneer Van der Saan. Toch mi go verveer, meneer Van der Saan. Toch mi go bel, meneer Van der Saan. Op het gevaar af dat mijn bokkie zo'n bok... lange middag mee go verveer, meneer Van der Saan. Isabi. En die bellen mijn dag rustig. Maar ik ergens van dat mijn dag rustig. Isabi. Maar ik ben blij dat meneer Van der Saan gewoon gezegd heeft van... Limbo, meneer Spang. Maak een andere foto van hem. Eentje zonder pet. En meneer Van der Saan die een korte reactie. Hij moet goed luisteren naar wat hij zegt. Dames en heren. Hij moet goed luisteren wat hij... hoe hij dat verhet. Ja, graag. Ah, dit zijn de dingen die ik moet drinken. Neem dat rood spul. Kunt u dat weer even voor me veranderen? Dus we drinken hier in kleuren. Neem dat rood spul weg. Zeg dat ding ver weg, mami. Ontwen als dat niet... Mine Moximoro, ik wil het niet zien. Voorlopig. Mine Moximoro. Voorlopig. Tijdelijk. Nou, maar ik kies van trakleur. Laat me gaan natuurlijk weer doen. Ik kies van trakleur. Van rood naar blauw. Kijk hier. De zijn is hem drinken van... De zijn is hem blauw. Gatorade. Ik denk nog goed na lange tijd niet ontwend. Mijn emoxie, mijn oasje, voorlopig. Nu hadden we ook blauw, ook voorlopig. Wat meneer Van der Zand gezegd heeft, verschilt niet met wat meneer Landvrie gezegd heeft. Maar je weet, Landvrie is Landvrie, Van der Zand is Van der Zand. Landvrie is nu voorzitter van het onderhandelingsorgaan. Van der Zand was voorzitter van het onderhandelingsorgaan. Maar mensen, we moeten... Want kijk, je kan boos worden. Dat zegt meneer Van der Zand ook. Ik kan kossie. Maar wie is ik kossie? Wie is me op een lijn? En wie is alles maar die Jerry? Ik kan dus zeggen wanneer. Amoni o stort je de man. Amoni o stort je president. Amoni o stort je VP. Amoni o stort je de rechter. Amoni o stort je alles masandalanti. Die sabi. Iedereen. En de masan de moro hier op bakken natuurlijk moro. Maar het zal gestort worden. Sibima. E Archie bakken natori gewoon. De mij Archie. Maar je denkt toch niet dat Sibima zich zal laten leiden door het geklaag op of in BT, dat is de Marokko. Dus, wat is dat om me niet? De man is bezig voor werk. Heeft hij dan, ach, de man is bezig, maar is voor werk. Ko Archie, meneer Van der Zand. Ik wil toch ook weer een andere foto met Feruno. Ik wil maar een relaxed foto van hem, niet te officieel en zo. Is dat bedankt? Argument meneer Van der Zand, oom Shinny, die ik dus heb benaderd om eventuele aanvullingen op de verklaring van mijn goede vriend Delano. Overigens, meneer Landvrug Delano is een relaxed killer, eenvoudig relaxe man. En ik moet nog met hem praten over de sport. Zijn baby. Ja, laten we met deze foto doen. Ik belde meneer Van der Zand als volgt. Ik breek weer in. Ik breek in. U weet, de laatste keer hebt u mij aanbevolen, meneer Landvrie van het onderhandelingsorgaan. Zelf bent u ook al, volgens mij, 15 jaar... gaf u leiding aan het onderhandelingsorgaan. Meneer Landvrie heeft het goed uitgelegd. Maar we merken dat de discussie toch doorgaat en ook de verontwaardiging bij grote delen van de gemeenschap. Sma Atibron, u wil niet weten om mijn Atibron Sma ik aan de telefoon heb gehad. Meneer Landvrie heeft gezegd, als de mensen de verhoging krijgen, kunnen ze daar niks aan doen. Het werkt door en het wordt gewoon voor jou gestort op die rekening. Meneer Van der Zand, neemt u me niet kwalijk dat ik wederom bij u kom. Het is goed uitgelegd. Maar sommige mensen willen weten, misschien gaat u hetzelfde zeggen van Landvrug, maar misschien met uw eigen woorden en u hebt uw eigen stijl. Dus daarom zitten we nu weer aan die telefoon, toch? Ja, ik weet dat ik vervelend ben, maar neemt u me niet kwalijk, ik doe mijn werk.
2: Je doet je werk en ik ben bereid altijd te ondersteunen. Waar het om gaat in Limburg. En, ik heb toen niet vroeg, heb ik bewust de Landvrug uitgelegd en gevraagd om dat bij u uit te leggen. En waarom? Waarom? Omdat Misabi dat hij samen de Landvrug legde uit dat hij opzag. Omdat Asabi Asani en Mopo. Waardoor dit is ontstaan. Dat begrijp ik ook. Omdat mensen zich dat niet kan voorstellen. Maar waar het om gaat is, het is dit alles wat gebeurt, vloeit voort uit de wet. We hebben al uitgelegd wat de wet is. Het vloeit voort uit de wet. Dus Angamofotaki, inoma Tjentja wet. Linksom, rechtsom, assembleeleden hebben gezegd, die hebben gezegd dat de Noani de noteken en dat soort dingen. Dat speelt niet hier. Hier is een kwestie van een wet. Het heeft te maken met die koppeling. Het heeft te maken met die koppeling wanneer de overheid een loonronde geeft. Een loonronde betekent dus verhoging van inkomsten voor alle werkers die voor de overheid werken. Dus voor alle landsdienaren. En landsdienaren zijn ambtenaren en arbeidscontractanten. Dus voor allemaal geldt dat ze die verhoging gaan krijgen. De overeenkomst is de basis van die verhoging. Maar die verhoging vloeit voort uit die wet. Dus waar het om gaat is dat die wanning, of je nou wanning, dus massatak dat noem kiezen, linkstak dat noem, dus aan dat neuroko doro, dus matak aan de mofoma neuroko doro, omdat a wet een bepaalde opsa. En dan wanneer het is, die overeenkomst is getekend, dan komt die wet tot werking en dat betekent dat het uitbetaald moet worden. Aan alle mensen die euroko gilanti, dus aan alle landsdienaren, dat zijn ambtenaren als arbeidscontractanten. Al die mensen krijgen het. Dus dat is de stand van zaken. Nu landbrug leg je uit, dat is mijn begrijping. Maar dat je tegelijkertijd de orde ze boos zegt u. Maar het punt is, zo werkt dat ding. A enige fasie van Densmasatak de Nawani, a kan go in werking, is dat men die wet ontkoppelt naar een loonstructuur. Maar een wet nog ontkoppelt naar een loonstructuur. Dus dat is een probleem. En voor ontkoppelen een wet naar een loonstructuur is ook niet zo moeilijk, maar dat je kon een systeem. Naar systeem ook zo. Dus vandaar dat men niet gauw geneigd moet zijn om te gaan ontkoppelen. Want dat systeem voor een betaling voor land die euro of zo. Je nog aan de ontkoppeling.
0: Anders gooi je alles in de waard.
2: Problemen. Precies. Dus na een sandisie, wat dat probleem ontstaat. Na een sandisie, tjaka fesino, wat dat probleem ontstaat. Omdat die mate me lezen, dat als sector volksgezondheid takie den ook is en voorlopig. En dat nou een afspraak zat ik naar de overheid.
0: Ja.
2: Minister Binnenlandse Zaken is de deelleg uit. Noem ik een uitzondering dat hij. Dat die maten meeleren. Minister zijn dat minister, noem ik een uitzondering. Minister tak alles maar ik zie. En van een minister betakking, dat ben ik correct. Nou, meneer, die maat met zo'n uitzondering, behalve volksgezondheidssector, naar een rechterlijke macht, want de man dat op afspraak naar de regering. Regering, nou kan ik afspraak naar een noasma. Tenzij denk ik dat je een wet. Laat dat duidelijk zijn.
0: Het is een soort van gentleman's agreement of Karasani.
2: Maar dat is nou een gentleman's agreement. Nou, een afspraak, zei je hoor je doet niet, mij hoor je niet in. Maar en ik heb het jouw wet. Begrijp je? En ik heb het jouw wet, en mij heb je wettelijke regelende. Mij dan ga je kan ik, dat is een gentleman's agreement. Agreement dat normaal goed te in strijd naar een wet, tegen een wet.
0: Dus, dat van er is met de rechterlijke macht afgesproken dat zij het niet gaan krijgen, is onmogelijk, is een mofotaki.
2: Is een mofotaki, werkt niet. Maar met niet krijgen bedoelen ze, want dat moeten ze de mensen uitleggen, nou een probleem maar zo lossen op. Dat je legt niet maar uit, dat is maar geen begrijping. Dan is bedoeld dat de kiezen maar de notteking. Dat is bedoeld. De no gebruiken, de notteking waardoor te een correctie komt, dat de man hoort rekenen dat je rechtelijk mag nog betekenen. Dat is bedoeld.
0: Ja, maar
2: dat nooit dan de noteke, maar zomaar wat teki.
0: Ja,
2: maar
0: hoe
2: doe net zo wat
0: ja, maar hoe ga je controleren dat smaar noteki?
2: Nou, dat bezoldiging de man toch. Je controleert gewoon. Dat is geen punt. Dus veel change aan salaris. Je ziet suma teki en suma no teki. Dus je controleert gewoon. Dat is geen probleem.
0: Maar nogmaals,
2: ik doe maar afspraak. Ik kan me gewoon afspraak tegen de wet.
0: Ja, maar nogmaals. If one man des aan taki, je mag je overeenkomst. Je mag voor taki. Je kan doen je mag voor taki. Maar met teki wel. Dat is die persoon dus dan niet verkeerd bezig. Want het is...
2: Nee, noem maar doe niks tegen man. A enige is aan, daarom met dat enige is aan niet. Betreed ben je de man gewoon en dat je corrigeren collectief. Maar nou, ik kan corrigeren toe collectief, maar als one of two man go teki, dat je extra ook aan de man go corrigeren if de man dat anders bakken. Dus daar gaat het om. Dus ik kan mega afspraak met de man moest horen voor de ook dat noem maar no teki. Maar afspraak zijn met je niet stuit aan wet. Dat probeer ik uit te leggen. Waardoor test de man opaien uit. Ze bima nuka takiere. A orgaan sa opaien nuka takiere. Oké, de man mekwa afspraak dus ja, zo moet jongpo. Nee, a man de verpleeg vervoer aan wet uit.
0: Ik begrijp het. Ik denk dat de mensen het ook begrijpen. Maar toch begrijpt u ook die verontwaardiging en die atibron bij het volk, meneer Van der Zand?
2: Ja, ik begrijp dat natuurlijk, omdat dat is aan broeia. En waarom aan broeia? Omdat men niet vanaf het begin die mensen uitleggen zijn de gevolgen voor bepaalde beslissingen. Meneer, ik zeg contact dat die, meneer, je contact dat die, mevrouw, je contact dat die. Alles mij dat kwam te zijn. En de man mag dat die, want de man zijn gekozen leden. Maar je moest steeds dat je moest dan boem af vooraf voor die contact die, want de gemeenschap en artsen zijn dat die. En als je vanaf het begin de man beleg uit te keren, bij een passen voor 50% is zo'n probleem. Want de basis van het change salaris van de organisatie. Want bijvoorbeeld volksgezondheid wordt verhoogd. En een Wojimoro dan naar 15% en rechtelijke macht nog maar kiezen, want de basis gecorrigeerd dat. De leg vanaf het begin uit zo'n zaak, dat is maar een begrepen. Maar het is dan ook bij contact om ik afspraak. Want die nog aan ik afspraak. Tenzij je ontkoppelen werd.
0: Maar ook die, ook al die politieke mensen die in de lucht zijn gesprongen van is te veel, wij gaan het niet accepteren. Die mensen hebben dus blijkbaar ook aan stemmingmakerij gedaan.
2: Ja, dat kan ik zo zeggen. Ja, dat kunt u kunt het zo zeggen, ja, want je naar radio man. Dat het stemmingmakerij is omdat of onwetendheid. Amai takwa san san, nu sa fasani uroko, dus amai takasani. A bedoeling sa amai tak is goed. Want ze moeten hier dat die, dat jonge money voeren, dus hun woning. Ze moeten hier dat die, dat ken. Maar populistisch, want dat is aan Europa zo. En jullie wetgever moet sabi, daarom moet voorzichtig voor zijn taki. Je moet sabi dat aan Europa zo, dus je zei dat taki nog aan taken. Begrijpt u? Daar gaat het om. Vandaar toen dat tijd toen het opaai bij taki. Assemblee noemt kiezen, regering money noemt op, president money noemt op. Die beschrijft een artikel gericht naar hen in een belegging volledig uit Fasan Europa. Maar als je maar jurist, maar man, lees je. Want als je maar beleest, dan maar best op Fasan Europa.
0: Goed, meneer Van der Zand, neemt u maar niet kwalijk dat ik me kon verferen, baka. Maar het was nodig.
2: Ja, ik vind het niet erg hoor. Laat me het bijzeggen, ik vind het niet erg. Natuurlijk, af en toe, mijn vermoeien zeg ik, ik vind het niet erg. Omdat het belangrijk is, maar dat you a bel me. Is dat fout deed dus wat dat betreft. Mijn hoop dat ik mijn kies onderbreking te meten kan. Daar gaat het om.
0: Ja, ja.
2: Maar voor lekker zijn uit. Is dat vast aan Europa. Dus ik kan lekker uit. En dat heb je een probleem door.
0: Dank je wel. Arigel. Take care.
2: Oké.
0: Okay. Yes.
2: Oké, okay, thank you. Arigel.
0: Dat was meneer Van der Zand. Ik denk dat het duidelijk is, dames en heren. Wet is wet. Wet is wet. Resolutie is geen wet, want we hebben ook gelezen dat de Mawari Galassani gedenkt verpleegkundige in de resolutie. Maar ik denk dat een resolutie, dames en heren, die gaat de zaak formeel niet kunnen blokkeren. Sebima, het wil ook gewoon. Ik denk dat het duidelijk is. Toch? Ik ga een paar dingen lezen, snel. Voordat we dus voordat we verkeersveiligheid doen, ik mag eentje uitkiezen, toch? Oh, ik moet even wachten. Oké, okay, dan kan ik even een paar dingen lezen. Lea Goto zegt, meneer Van der Sand, ik hou van u. Dat zegt Lea Goto. Ik denk dat ze bedoelt... de manier hoe, hoe u de dingen uitlegt. Laat maar even kijken wat we allemaal hier zien. Meneer Limbo, DNA maakt wetten binnen een dag. Ik denk dat ze hun salaris met de wet ook kunnen loskoppelen. Maar ze willen allemaal het geld ook hoor. Al het gezeik over, we willen niet, is lippenservice. Is lippenservice, zoals Pony dat zegt. All talk and no do, zegt Janice. Lippenservice. Wij willen niet, maar we krijgen wel. Limburgers, onze lieve PG, krijgt ook. Iedereen die bij Lanti werkt, iedereen, willen of niet, deze hele 15% is weer een manifestatie van zwakheid van de president. Mijn dochter, hoe komt Limbo erbij dat Sibima niet naar Limbo luistert? Misschien niet alle leden, maar deze luistert wel. Mijn dochter is helemaal vers... Oh, die dochter heeft voor die moeder gestuurd. Oh, je werkt bij CV, man. Nee, ik bedoel met naar Limbo luisteren. Ik ga herhalen. Jullie luisteren naar het programma. Maar wat jullie moeten doen en de instructies... die komen niet uit het programma. Want al had geklaagd over... die kunnen dat geld is te veel hebben. Jullie houden je daar niet mee bezig. Jullie hebben natuurlijk een eigen opvatting... Maar je moet je werk uitvoeren, zoals geïnstrueerd, toch? De raadsleden. Nee. Dit hebben Jordan en Gadin. Dan hebben Jordan en Gadin de samenleving voor de gek gehouden. Zij hadden gezegd dat de vergoeding zou worden losgekoppeld van de ambtenaren. ...15% verhoging zou zo kunnen. Een aantal van de grootverdieners kunnen zich per sector bundelen... ...en zeggen, maar ook uitvoeren dat ze... ...bijvoorbeeld in samenwerking met financiën... ...de achterstallige rekeningen van de overheid bij diverse bedrijven... ...en ondernemers beginnen te betalen... ...zodat de debiteuren niet hoeven te bedelen... ...staken of groot plaats hoeven te uiten om hun geld te ontvangen... Gewoon bundelen en iets terug doen voor je land en je volk, zodat er elders wat financiële ruimte wordt gecreëerd. Tijdelijke actie en zo hoeven bijvoorbeeld de brandstofprijzen niet binnenkort verhoogd te worden. Who will take the first step? We are waiting. Je wacht die lange. Rem, kijk naar mijn vraag en opmerking van 2 september. Ik heb dat van de 15% geantameerd. Maar je hebt niet erop gereageerd. De fout is bij het prullenbegin gemaakt. Bij de formulering als te zijn. Een loonronde. Omschrijving loonronde. Dat zorgt voor die boeia. Wie praat nog over die 40.000 SRD per maand aan al de managers bij de EBS? We mopperen om de verhogingen van de DNA-leden, maar we vergeten dat de verhogingen van de regering Chan komen. Maar dat wat? Maar dat wat? Je kan zeggen van de regering Chan... Iemand die nuchter is gaat zeggen van de regering. De regering blijft regering. Dus. Je kan het zeggen in een bepaalde sfeer natuurlijk. Maar at the end of the day. Wat die uitvoering betreft. Is het gewoon de regering. Isabi, deze persoon praat over Grasalco. Ik ga het straks lezen. Het zou perfect uitkomen als de 15% verhoging komt en tegelijkertijd de prijzen in de winkels, bussen, dagkoers, etc. met 15% teruggebracht zou worden. Limburg, goedemiddag. U verveelt niemand en u hoeft zich daar ook niets van aan te trekken. U doet uw werk en probeert het volk iedere dag opnieuw te voorzien van nieuws. Nee, maar in dit geval moet ik me verontschuldigen, want meneer Van der Zand is niet verplicht om te praten, hoor. Hij is geen vertegenwoordiger van de overheid of zo. Even goed kan hij aan me zeggen, jongen, laat die man een probleem oplossen, hoor. Dat kan ook toch. Mens domme relax me ede. Mek de malos deza opschrijfie. Sorry, man, creëer. Maar nee, hij zegt, ik doe het omdat het volk luistert en de mensen moeten de juiste info krijgen. Dit is juist belangrijk, want niet iedereen heeft dezelfde mening en niet iedereen heeft het, hoeft het met alles eens te zijn. Ja. Dank u wel. Misschien luisteren naar jullie, reageren op uw onderwerpen. En mensen luisteren, reageren naar uw onderwerpen, geven hun mening. Dat hoort allemaal bij het werk dat u doet. Laat negatieve reacties u niet ontmoedigen. Oh nee hoor, daar ben ik te sterk voor. Je zou weten. Zolang u op een eerlijke en respectvolle manier werkt. Ja, dankjewel. Ik wil niet alles lezen, maar anders ben ik bezig mezelf een veer in mijn kontje te stoppen. En het is niet lekker, hoor. Het is eng. Dus ik bedank u voor uw complimentjes en voor de goede adviezen. De rest zal ik buiten de uitzending lezen. Ja, meneer of mevrouw. Ik snap niet, toen de verhoging van DNA-rechtelijke macht er wel een loskoppeling gemaakt is met de lonen van de normale ambtenaren. En nu dat de ambtenaren verhoging krijgen, is er niet eens wel een koppeling. Dus van boven naar beneden is niet mogelijk, maar van beneden naar boven wel. Waar zijn we mee bezig? Limbo, krijg je het ook? Natuurlijk, ik ben toch ambtenaar. Meneer Omstelier, hè? Dit heb ik al gelezen. Dit heb ik ook al gelezen. Goed, mensen, dan hebben we dit onderdeel gehad. Misschien dat we dus later weer erop terugkomen als er toch nog een paar zaken zijn die we niet hebben kunnen lezen. Maar het is 3:00 geweest, 3:03. Veilig verkeer is belangrijk. Wanneer Arki met Tagazan is Aradi. Eigenlijk moet ik mijn mond houden en aan de jongens overlaten die dat programma maken. En de politie die meewerkt. Mij ga je zeggen elke dag. Misschien een beetje overdreven elke dag. Maar Waman Dede Baga. En een bromfietser wederom. Die is overleden vanmorgen. Op de spoedeisende hulp. Aanrijding met de auto te Nieuwe Grond, welke dag B-weg. Aanrijding vindt plaats en dan maak gewoon dit, zo rond 11:30, dacht ik, op de spoedeisende hulp. Ik denk nogmaals dat we alle processen, dames en heren, alle processen om de bromfietsers meer mee te krijgen in de ordening van het verkeer, dat we al de processen moeten versnellen. Daarmee zeg ik niet dat ze de oorzaak zijn, hoor. Absoluut niet. Sommigen zijn irritant. Die snappen er niks van en rijden maar. Vooral die buitenlanders. Maar in andere gevallen, dames en heren, uno serie auto. Wees je dan maar alsof die mannen vogel voor even klaar zijn. En wees allemaal natuurlijk nog abi verstandzaamheid doet dat papassie in de meeste gevallen. Dan nog nou alibisma, dus laat je daardoor leiden. Nou alibisma, en dan verstand voor een verkeer. En dan volg nooit rijles. Ik jump het op een brom, heb ik hier rij. Als je nou een brom, als je nou een e-bike, heb ik hier race. Heb ik hier gewoon gestopt, vis rij, vis auto swing. Ondanks dat, nou alibisma is een leven. Als je nakken, je kan kieren, of je kan malingeren. Isabi, hey, sorry, omensani, sorry, met de vinger, ai. Er is fout, je dacht, maar, ima brad, kom maar, ai. Liebeng. Dat die wan sormi, dat man sormi gewoon zwara. Dat man sormi, maar dat skrik je dat baga dat die rasje. Maar dat in alleen boy, jongen. Dat je manos. Amana sormi gewoon zo. Is dat samando? Sorry dat ik het door. Aman diken gimme zo. Dus dat man dikke gimme. Mere awa gimme zelf jump up. Nou, I want the moon chief. Let me feeling. Maar hij was fout. Maar geloof me, hij weet niet dat hij fout is. Daarom wees hij me zo, en dan sabi hij dat hij maar fout. Dus, vroeger was ik agressiever. Maar nu moet ik zeggen, I go. In de substantie kan teki. Kan iemand traman, beji man, cherry. Isabi, dus. Diba maar, brada. Dadelijk iedereen klem aan man of aan mijn vader of haar brom. Iedereen goed op aan mijn vader of haar brom. December is dom bakaite in Nassel. December. Dus, laat dat ding. Maar in elk geval, laten we luisteren naar veilig verkeer. Is er iets met bromfietsers? Heb je een veilig verkeer met bromfietsers? Ik zie dat ik banden moet afdraaien. Maar ik wil een beetje vervelend doen. Heb je niets met bromfietsers? Hebben ze niets met bromfietsers gemaakt? Nog niet. Meneer Briebe, man. Ze hebben niets met bromfietsers gemaakt. Dat is jammer. Ik moet banden afdraaien, hè? Banden. Oké, dan gaan we banden afdraaien. Zo gaat dat, zo heet de verschillende producties. Laten we banden beluisteren. Je moet niet horen wat er wordt gezegd. Je moet luisteren. Je moet natuurlijk eerst horen om te kunnen luisteren. Maar Arki, no tak taki. Tapi mofo, Arki same taki. Ini a veilig verkeer. Abong, doe me genoegen. Ik ga als Leeuw Brunswijk praten. Hoi je mond.
3: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
4: Bestuurders opgelet. Zorg ervoor dat u uw banden op tijd controleert. Versleten banden zorgen immers voor een langere remweg. Brigadier Blackson van de Verkeerspolitie legt uit wat de gevolgen kunnen zijn.
5: Versleten banden kosten extra meters bij het afremmen. Banden met weinig profiel hebben minder grip. Daardoor duurt het langer voordat uw voertuig stilstaat bij het afremmen. Houd er dus rekening mee. Maar nog belangrijker, zorg voor banden in goede conditie.
3: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
6: Stap in de toekomst met de Omoda C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25 inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,040, inclusief 7 jaar garantie. De Omoda C5 bij SCMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
7: Mijn goede vriend heet Ricardo. Ik weet, de jou heeft een andere naam, maar de mijne heeft de juiste kenmerken. Hij weet wat ik wil, hij is 24/7 bereikbaar en biedt ook de service.
8: Hij wil ook het beste voor mij, maar is ook geïnteresseerd in mijn geliefden. Kijk, ik hou van reizen, dus mij afhalen van de airport of Frans-Guyana, geen probleem. Ook als ik hem vraag om binnen Paramaribo te leveren, doet mijn Ricardo het gratis. Eigenlijk doet hij hetzelfde voor organisaties en instituten, al zouden ze het voor lange termijn willen. Mijn Ricardo is een wereldburger, dus hij accepteert cash, debit of creditcards. Ricardo Rent-A-Car, Prins Hendrikstraat 4. Vertel het gerust door. Je mag hem bellen op 4x8-210 of 494-705. Of ga naar zijn website ricardorentacar.com. Of zoals elke goede vriend, zoek hem op Facebook. You got a friend in me. Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
0: You've got a friend in me. Hier zijn we dan weer. Dankjewel, dames en heren. Dankjewel, guys, voor veilig verkeer. Goed voor ons, natuurlijk. Mensen. Dus mij ook een Vlaams koud, hè. En mijn vlam de eten, want ik kijk even de kat uit de boom, omdat de politie voor de camera, mij op een korpschef in Archie, want een korpschef sap over Samentaki. Voor de camera, en te mijn vlam de mama, de man dat man en paard. En ik snap dat de mannen maar doen niks. Ten vlam ding. Want ik heb gelijk. Voor de camera. Dat de mannen. Goede samenwerking met de pers. En we willen een goede relatie. En we zijn partners. En dit en dat. Bullshit. Punt. Want terwijl we het programma, dames en heren, doen we het omdat we de overtuiging hebben. Aan het dat we denken. Hier denken we niet. We zijn ervan overtuigd dat we via het programma een bijdrage leveren. Ook voor wat betreft de bestrijding van de criminaliteit. Als je daaraan twijfelt, van mijn bedrijf is aan voor schedelinhoud. Dat is je schedelinhoud niet volledig. Hoe sap dat we liever aan bijdragen? Isabi. En uno no denanga cosmetica. Doen alsof. En wanneer de camera daar is. En wanneer je in een persconferentie zit. En samenwerking en de informatie. En de gemeenschap kan meewerken. Dat begrijp je. En de media een centrale rol. En dat soort van nonsens. Moet een nakding. Moet een nakding trangen. En ik weet dat ze gaan het voelen. En KC gaat het ook voelen. Daarom zeg ik het. Isabi. Maar goed, laat dat. Ze weten wat ik bedoel. Ze weten wat ik bedoel. Moet een nakko boon trangen. Kan ik een grap mee meki. Echte. En hoe normaal doe ik niks. Precies dat. Maar de scooto, dames en heren, nu ga ik naar wat anders. Die mannen hebben in eerste instantie, nam ik ze kwalijk. Maar later heb ik, die zijn wat trattoriaar, hè. Maar later heb ik gezien dat ze inderdaad op hun website de informatie gedeeld hebben over twee mannen, dames en heren, die vermist zijn of worden. En je hoort dat het om drie mannen, ik weet het niet, of naar drie of toe. En eigenlijk informatie voor Skoudou bij mijn opgang, omdat je weet hoe mensen denken, je weet hoe mensen soms reageren. Dadelijk de man, dadelijk Ibokisa verwijtelijk organisatie van, ja die andere man, daar hebben jullie alle aandacht aan besteed, want die man is Nederlander. En jullie zijn gekomen met updates en zo. Je weet dat, dat verwijt kan je krijgen. Isabi. Maar gelukkig hebben we gezien dat de politie met betrekking tot de twee andere mannen wel wat informatie gedeeld heeft. Ze hebben wel wat informatie gedeeld. En hoe breed die dat... ja, hoe breed die, want... Ibo breed die wanneer de mensen terecht zijn, toch? Want er zijn weer, dames en heren, twee gezinnen. Isabi, die dus nu slapeloze nachten moeten meemaken. Want je weet niet waar die mensen zijn. Waar de jongens zijn. Maar op de website, het gaat om Lorenzo van Dalen en Daryl Bond. Lorenzo is 27 jaar en Daryl is 28 jaar. Ik heb de foto's, dit zijn de foto's van de heren. Nou weet ik niet wie, ik denk dat de man links Bond moet zijn en de andere Van Dalen. Ze zijn naar Guyana geweest. Dat staat op de website, dames en heren, van de politie. Dus sametak nou, na informatie zoals Kotupotit op je website. De jongens, deze heren zijn vanaf 29 augustus. Zijn ze spoorloos. Ja. Vanaf 29 augustus zijn ze spoorloos. Op 28 augustus zijn ze van huis vertrokken, staat er, in een witte Toyota Fiets. De Mandoro in Nikeri. Ze zijn daar geweest voor ontspanning. Op 29 augustus, if you're manting, staat op de website. Waren ze bij Clara Sluis. En daar hebben ze hun auto achtergelaten, zegt de politie. En hebben ze de oversteek gedaan. En in Guyana aangekomen, staat er, zijn ze vermoedelijk in een taxi, een zwarte station. Zijn ze in een zwarte station gestapt. En vanaf dat moment weet niemand iets. Het zou goed zijn inderdaad als wij ook heel veel aandacht besteden aan de verdwijning van deze mannen. Althans, dat de politie erop gaat zitten. Ja, ze zitten er al op, dat is goed. De DNA-lid Jones heeft Internationale Assemblée, sorry, aan de regering gevraagd om tempo op te voeren. Zodat, want het is vreselijk, ik kan me dat voorstellen, dat op een gegeven moment was massa isabi, was mafio, die pa, ibrada of whoever, je vrouw, je dochter, je nicht, je neef, je oom of je buurman, die gaat uit huis en de persoon keert niet terug en één dag, ik had dat acht, one deep sa, two deep sa, maar visabas ma boom. En is dat vast maar libilong en vast maar straatide. Dat zelfs. Ik was maar ook als hem net die begeer op te kijken. Maar vaga. Hij of zij zou toch al thuis moeten zijn. Isabi. Dus wat ik gelezen heb, dames en heren, over de verdwijning heb ik van de politie. Ja, dat staat op de politie website. Dus Jones is benaderd, zegt hij, door familieleden. En ze hebben hem gevraagd van, hey Lucas, en wij hebben gisteren nadat Jones van hier was, of na het, het gesprek, sorry hoor, na het gesprek over de wet, dat moet hij maar nog weten, we gaan een chinchat interview, hij voor 3 minuten. Over als hij voor de 2 man, de 3 man zeiden we, maar ik weet niet of de politie zegt 2 mannen, dus ik hoor overal 3 mannen, ik weet niet wie die derde is. En Jones heeft ons uitgelegd de procedure. Hoe gaat dat nou precies wanneer jouw burgers, Isabi, in een ander land vermist worden?
9: Kijk, er zijn een aantal procedures die je zou moeten volgen. Althans, een aantal methoden om het op te om de nodige aandacht voor te vragen. Is, je zou in eerste instantie, je moet eerst weten waar de mensen zijn. En als je na lange periode geen contact hebt gehad, zou je een formeel schrijven kunnen sturen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken om te vragen naar assistentie. Indien in dat land de nodige informatie is met betrekking tot de persoon, zo niet, zou je aangifte kunnen doen. Zij het nou in Suriname of zij het nou in het land zelf. En als je in Suriname aangifte doet, dan snap je wel dat via het Openbaar Ministerie na onderzoek informatie zal moeten worden gevraagd vanuit Buitenlandse Zaken en ondersteuning vanuit Buitenlandse Zaken om in Guyana in dit geval de nodige clarification te krijgen met betrekking tot wat er precies aan de hand is. Met betrekking tot het specifieke geval waarover we het hebben, hebben de ouders in ieder geval van een van de jongens hebben me gebeld. En ze hebben gevraagd om eigenlijk aandacht hiervoor. Ik heb toen in de Nationale Assemblée de minister van Buitenlandse Zaken, althans de regering, gevraagd naar informatie. En wat de regering precies doet om na te gaan wat er precies met onze staatsburger in Guyana aan de hand is. Dat is gedaan en de minister van Buitenlandse Zaken heeft me aangegeven dat hij nog geen informatie heeft, maar het zou goed zijn als vanuit de ouders meer informatie naar het ministerie wordt gestuurd, zodat de minister, althans de minister, de ambassade in Guyana de nodige instructies zou kunnen geven om informatie te verzamelen.
0: De laatste tijden hebben we toch wel veel, ze hebben veel vermissingen.
9: Dus ik heb die regering ook gevraagd van, hey regering, er is een tendens gaande in Suriname waarbij je vermissingen hebt. Wat is precies gaande? Hoe zit het met het veiligheidsvraagstuk? En worden die zaken wel opgelost? En we wachten op antwoord van de minister van Justitie daaromtrent, althans de regering. En we zullen dan op basis daarvan verder reageren. Maar ik moet u zeggen, het is wel zorgwekkend. En je hoort zaken met auto's die begraven geworden is. En allerlei escapades. Dus we maken ons wel een beetje zorgen van die nieuwe ontwikkeling.
0: Ja, moeten de autoriteiten hier, of moet justitie hier, moeten die beter geïnvesteerd worden, zodat we niet hoeven te leunen of te rekenen op hulp vanuit het buitenland?
9: Dus dat is één van de belangrijkste aspecten, maar een ander ding is, als we bijvoorbeeld dat geval van Leisner gebruiken, zien we dat Nederland zelf inkomt, althans vanuit Nederland er hulp geboden is aan Suriname. Precies zo zou Suriname met dat van Guyana, waar die jonge Surinamers in Guyana vermist zijn, dat van daaruit de nodige ondersteuning wordt geboden. Dus zo zie je dat het wel kan. Maar tegelijkertijd zeg ik, het kan incidentele zaken zijn, maar zijn te veel achter elkaar om te zeggen incidenten. Het is wel taak van de autoriteiten om die samenleving gerust te stellen dat de zaken onder controle zijn en dat watgene wat er zich plaatsgevonden, dat er sprake is van de nodige maatregelen die getroffen worden om het in de toekomst te voorkomen.
0: Maar is het onder controle?
9: Dat zullen de autoriteiten wel moeten zeggen.
0: Laten we hopen van wel, dames en heren. En terwijl u aan het luisteren was, heb ik een app gehad van de directeur van Financiën. Belangrijk. En het is aanvullend op het eerste deel. Wat schreef de directeur van Financiën aan me? Lembo morning. Hij bedoelt middag hoor, maar drukte misschien. Oh nee, ik lees een oud bericht, sorry. Ik ben helemaal naar boven gegaan. Hij zegt, Limbo, we gaan eind van de maand september de 15% bruto uitbetalen. Luister goed, ik ga het rustig lezen. Directeur Financiën, meneer Fernandez, schrijft. Lembo. We gaan eind van de maand september de 15% bruto uitbetalen. Er was inderdaad

Dus misschien heeft gelijk dat het achteraf is aangepast. En de directeur financiën zegt, hij heeft gelijk. De wetgeving is altijd achteraf. Om de administratieve afhandeling goed te doen, hebben wij hiervoor gekozen. Ik heb vanaf het begin aangegeven dat wij geen TWK kunnen betalen. Dus dan weet u dat. Dus, mi denki tak die misken takasani, da regering si takasani zo tjap broeiako in haar veld. Want mensen zullen ervan uitgaan dat doch is dat 10%. Dus daarom meneer Beko uit Fuchara rust. Maar dat wat misken gezegd heeft, is waar, want het is inderdaad aan die onderhandelingstafel zo doorgegeven. BT, hè? Meneer, we hebben gezegd, als het niet zo is, dan laat meneer Fernandes uitkomen. En hij is uitgekomen. Jullie hebben dat gehoord? Dan weet u dat dus ook. Dus je kiest 15%. Jotje zeng. City? Hier is aan het taggie dat Jotje zeng. we got him. Iemand zei, ja, hij zit nog de 15%, niet meer hoeven praten. Zang, is goed. Is die verduidelijking toch? De verduidelijking, dus dat begrijpen jullie dat ook. Mijn naam Barmiso, toch niet meer hoeven praten. Barmiso. Suma Barmiso, Sandra Sweep. Barmiso is iets mama. Eerst was jij Barmiso, mevrouw. Is dat Barmiso? Hey, maar vermis dan niet. Wanneer je op straat gaat. Ik ga het herhalen. Want mijn dagelijk kwam fatu. Laat zoveel als mogelijk aanwijzingen achter voor jouw mensen. En hij doet ook niet ook. If je gaat buiten man. Je noemt maar die bij aanwijzen. Dat begrijp ik. Maar als je die bekring en je hebt geen dubbel leven. Laat een aanwijzing. Hey, ik ga met de jongens van de basketbalploeg gaan we wat drinken. Naar de gym. Je hoeft niet te zeggen waar en wat je gaat drinken. Ik ga zeggen. Je weet toch de jongens, Robbie en Gustav. Jongen, ik kan wel horen, jongen, Gustav. Robbie en Steve. Ik ga met Robbie en Steve toch. Oké, ja. Je hoeft geen Robbie's nummer te gaan. Die van veel vrouw. Go bel Robbie. Is Jeff daar? Is het voor veel vrouw? Maar ja, vertrouwen, dat brengt ons weer op iets anders. Maar ik ben met Robbie en Steve. We gaan na de gym. Gaan we wat drinken. In Steve's auto. Is dat om mijn informatie, Igigba. Mocht er iets zijn dat in elkaar osobaka en bla bla bla. 1, je bent met Steve. Je bent met Steve en Vaderman Bering. Gustav, je bent vervangen. Nee, lelijk. Je bent met Steve en Robbie. Isabi. Waar kan je iets gaan drinken? Dus de locaties heb je opengelaten. Maar je kan niet iets gaan drinken bij. Bij Steps. Je kan niet bij Steps gaan iets drinken, toch? Dus daar heb je daar mensen. Ze zullen iets gaan drinken, meneer de beambte. Met wie was hij? Met Steve en Robbie. Welke Steve? Ik weet niet hoor, hij is met hem in de gym. Ik ken zijn achternaam niet, hij is een rode man. En hij woont ergens daar te dingen, te Munder. Rode kerel te Munder, oké. Volgens mij is hij brandweerman hoor. Oké, ja. Je zou weten, want je moet ook de vrienden van je vrienden. Steve. En in Steve's auto. Weet u welke auto Steve bezit? Ik weet niet hoor, hij is één keer hier gekomen. Volgens mij is het een ding, iets met do. Iets do, ik weet niet, prado. Een prado, ja, prado, no, meneer. Een prado, oké. Iepikba.

0: Dos. De may laban niya kay staff. Uno din. De mga kay staff na niya kati dardag. Yung nakakaroon ang baby sa kabura ng kay staff. Fault. Kay staff lifestyle. Mas i-cave na masahira na the info. Drop the info. And this a tape. If you're ready, isiwa wagiretum silangan ay baka. Rega ang school biro no rego na oso. Isabi. Tame kwantu ronda. Tis doy ni oto sorakar for taki. Wamano ka opadoro kawon. As it nodig is, sakarit kon teja. Lucky dori fi wagi. Nogo stop sumar tak. Di man if auto pech. Is a sak. Laat hem zijn broer bellen. Rijd door. Dus er zijn een paar tips die we moeten geven aan mensen. Dus wees heel erg... En als er iemand is natuurlijk in je huis of in die omgeving die dus zegt van... Hey, ik ga even weg. Lukusas Maweri heeft een jeansbroek aan. Hij heeft een instapper. Een bruine instapper. En een gele trui. Isabi, dan geef je dat dus door. Maar we moeten dus echt letten op elkaar, want het is... Ik kon er kon grofu. Ik kon er kon gangster. Ik kon er kon baat. En we moeten natuurlijk ervoor zorgen dat we... Dat onze kinderen... Want meneer Reime die maakt zich ook druk. Reime taki. Im luku den televisiestation staan. De no no de. Reime vindt dat we moeten letten op de programmering. Ik zag we... Want wij hebben ook een tv-station. Welke film laten jullie... Welke film is nu gaan op Lim? Nou, ik grap. Ik vind dat een item die zien. Ik kan dat een item dat een grof kino dit op de televisie. Rijd die soort film, sorry. En Rijme heeft gelijk. Rijme heeft gelijk. Alleen in deze tijd kijken die kinderen niet meer naar Thundercats en... Casper the Friendly Ghost Store. Ik zal ook het rassen. En die televisie heeft niet meer zo'n invloed op kinderen. Maar dan nog... denk ik dat zijn oproep... niet aan doofmans oren gericht mag zijn. Laat weten wat je dus allemaal... meeneemt in de programmering. Zeker overdag. En op bepaalde uren. Vooral hoe het niet vakantie is... Want dat zegt hij ook in de vakantie. Zijn de kinderen thuis?
1: Het is een vakantieperiode. Onze kinderen kunnen toegang hebben tot televisiestations. En er zijn ongeveer 50 plus televisiestations. Dus ik wil via u vragen aan die regering om toch een beroep te doen. Via de kanalen die er zijn. Dat men wel rekening houdt wat voor soort films men draait in de ochtenduren wanneer wij hier zijn. De kinderen zijn alleen, want de kinderen worden veel blootgesteld aan niet alleen geweld, maar ook aan materiaal dat ze niet mogen zien. Dus ik wil toch vragen via u aan de regering om de kanalen die dat moeten waken, toch daarvoor te zorgen dat het bewaakt wordt. Social media, daar hebben we niet echt de wetgeving, dus daar kunnen wij als ouders dat in de gaten houden, maar die gewone televisie... Soms loop je langs en je ziet je kinderen kijken naar dingen waarvan op een bepaald uur waarvan je afvraagt, moet dat wel zo?
0: Hij heeft gelijk, dus check the kids, let op de programmering, Isabi. En als u vindt, want wij hebben ook een tv, als u vindt van u bent als kijker niet tevreden, dan kunt u ons bellen hoor. Meneer Limbo, er is een vieze film op de televisie. Dat kan dat het is geslipt. Isabi, en dat de screeningsgroep dat heeft gemist. De mensen zijn er misschien een beetje verder gegaan in dat fragment dat die. Of het is... wanneer men praat over onjuiste of geen goede films. En een seksueel die mij bedoel, kan ook heavy geweld zijn. Isabi of whatever. Maar goed dat het parlement dit daar aandacht voor gevraagd hebben. Wij gaan daar zeker ook op letten en u mag ons daarbij helpen. Maar eenmaal daarmee te gaan door voor de televisiestation en zo. Daarmee is het nog gelijk naar TAS. Want je weet, wij hebben ook een relatie met de TAS. Maar ik heb ook over een relatie dat ik heb ook over. Eigenlijk, Mimati Emmanuel heeft een harde deur in zijn gezicht gehad met zijn RVC. Want hij was van de Manchara Sawaga over de directeur. En misschien heb ik niet alle informatie, maar de manier waarop ze dus de bal aan het rollen hebben gebracht, dan zou eigenlijk de directeur al thuis moeten zitten. Maar nu heeft de regering op basis van de informatie en de documenten die blijkbaar op tafel zijn gegooid, heeft die regering gezegd, nee, de directeur blijft vlak daar. Eigenlijk moet ik met Schik hierover praten, want hij is zo'n principiële jongen. Isabi, zo'n, laat me zeggen, mens, want dat kan me lekker karmie, jongen. Hij is zo'n principieel mens, maar je weet wat ik bedoel. Dus hij, je kan niet stil blijven en doen alsof je dat niet weet. Hij zou moeten uitkomen. Ik weet, dit soort dingen zijn vervelend, want misschien is er een afspraak. Je mag als RVC niet uitkomen, want er is gezegd, per stilte. No? Je weet toch, als je in een commissie zit of RVC, dan krijg je al dat soort beperkingen. Maar voor hemzelf is dat niet goed, want we kennen hem anders. We kennen hem als een krachtpatser. Als een man die muren, dames en heren, kapot slaat met zijn woorden en zijn daden. Dus wanneer je zegt, nou, en heeft het in een paar interviews gezegd, die mevrouw is in de fout gegaan, bla bla bla. En die mevrouw is er nog en de regering zegt, nee, hold your horses. Het gaat niet zo, er is niks aan de hand. Of althans, die mevrouw Japa, jullie blijf rustig daar. Dan, ik zou, als ik ziek was, me bedacht, Want mensen kijken naar je van, wat ga je doen? Want, dan lijkt van mij, ja, ik leef met zo'n grote mond. Isabi, ik heb ook een grote mond. Niet negatief bedoeld natuurlijk, maar ik heb ook een grote mond. En als je een grote mond hebt, dames en heren, gaat men naar je kijken. Van hoe ga je dan nu reageren? Dus ik hoop niet dat ik andere mediahuizen op het idee breng. Maar ik zal hem wel, ik wil hem wel eens vragen hoor. Van waka? Wat noem mevrouw? Mevrouw Wendy en Lafamang. Eigenlijk. Maar goed, meneer Limbo, wanneer bent u in de gelegenheid? Oké. We gaan naar wat advertenties. En Bagadati. Dan Momeki, ja. Ik kon er niks aan, dus de ganatori moet altijd interessant blijven. We gaan niet zeggen wat komt. San kong kong, if you mise en miseng. If you taie tang, dream chi watra, dream wa san eva. Kura neki, ko arki finter. Want finter, stand by, en no me grap. Adasi is straks, over een paar weken, isabi. En mis de boot dus niet.

0: money gym. Buy a me beji chami gonna carry transfer Western Union make me go take me chin gebroken.
1: Vrouw, let je pakoku. Heb je ook een Western Union? Onafgoed zo voor?
0: Nee, me wan go

0: esesi odoro baka.
1: Isapsang, do say wani.
0: Mi popchi, a seti he.
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den ap dala. Mi chis mi mambi ji euro da de wan konjim SRD.
0: Den a euro.
1: Mana Hollands in everstang. Den no habi. Se hebben niet. They don't give. Jong a jiang ten fun.
0: Oké, dan mo chari ga wan trawan.
1: Nee. Ik voet naar Chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drapen met chismi euro. Altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak dif you one doro. Dif me no doro.
1: Stop deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro so.
0: Se mai pa euro ne egi oso.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cooldipsing winkels.
3: Eva vro actie. Ino nyang, ino dringi. Ja, bif koiri mofo, koiri godoro de tapi mofo. Ino nyang, ino dringe. Vooral als ze ervoor zorgen dat er elke dag iets op tafel is. Nanyang nyang, toch? Zeg maar niet, klets. Nog een paar advertenties, dan ben ik zo terug.

0: Friendly Cab. Download de app nu.
1: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn?

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Hey Isawi, van een spot het draai toch? Dan mijn brakserie een jaar terug. Met al die advertenties. Al die advertenties van die politieke partijen. Volgens mij hebben we iedereen hier gehad. Hè? Sommigen zijn last minute gekomen. Maar ik denk dat we alle partijen hier hebben gehad. In die in de campagne. En dan denk ik, maar die politieke partijen, waarom kan een politieke partij geen gewone vergadering? Waarom zijn die vergaderingen alleen maar vijfkar als een kadervergadering of een klein verband? Maar een BG-vergadering. Die mannen doen deze dingen alleen in de verkiezingen. Maar een BG-vergadering over issues die er zijn. Isabi, NPS, kan een BG-vergadering over issues. NDP, een BG-vergadering. VHP, die dingen worden niet gedaan. De mij wordt vergadering zo tijdens vijfkar als een Spaans aan de wang. Verkiezing of zo. Massa meeting. Want zo alleen kan je echt je kracht meten, toch? Als je bijvoorbeeld een. Gewoon nu. Kom luisteren naar. De informatie over 15%. Of een massa meeting over. De veiligheid. Je zou het nu moeten doen om je kracht te meten. Maar goed. I was just thinking about it toen ik zo de advertenties hoorde en ik dacht, joh, een jaar terug waren we constant bezig met al de strijdliederen en zo. Yogi heeft in To The Point gezegd dat was aan zijn keer de man onder andere die de man bij de regering. Bij de prestatie voor de drie ministers voor VHP. Dat is een keer VHP in Naveld. De prestaties van drie VHP-ministers. Ik laat u dat fragment horen. Hij sprak bij Wien. Vandaag is dinsdag, dus ik denk dat hij gisteravond daar was. En hij heeft dus... Waar heb ik het? Track 4. Mahinder Yogi.
3: Dat ik weet dat een aantal dingen konden. Dat weet ik. En het is ons taak om te helpen, om te begeleiden vanuit het parlement, maar ook vanuit de partij. En ik denk dat we die bijdrage hebben geleverd. En we hadden kritiek, zeker op drie ministers. Had ik kritiek, zeker. Dat is de minister van Openbare Werken, de heer Noor Mohamed toen. De minister van Volksgezondheid, de heer Ramadien toen. En de minister van LVV. En ik vind nog steeds dat deze mensen niet hebben performd. Ik vind het nog steeds. En dat was mijn roep continu. Toch? Publiekelijk, persoonlijk, aan de president van Poerdemandis nog, Potrasmano. En... De persoonlijke beleving van een minister, hoe de persoon in elkaar zit, wat zijn denkwijze is, bepaalt ook veel over de performance in die job waar hij hem zet of haar zet. Dat speelt een rol.
2: Dat speelt ook een rol. Jogi die dus zei van Amatagi Chan om elezi voor Ramadin voor Poro Noor Mohammed en voor Poor Seudin Chan Nabewa Arki. Wij moeten ook nagaan, ik vraag me af wie volgens ja, we gaan de man in Karnia meestal toch maar. Alle regering abi zwakke schakels. Is abi en als voor mij nog maar hoor het tempo bij. Moet je de persoon weghalen. Zo simpel is het. Maar goed, ik ga naar de andere berichten die ik nog heb laten staan. Niet allemaal hoor. Wat is maar. Ik denk dat politieke massavergaderingen nu niet gewend zijn. Het gaat de nationale politiek verstoren. Waarom? Jij moet je inhoud dusdanig zien te verpakken dat het de nationale politiek niet verstoort. Hoeft niet toch? Ik heb het gehoord van massa meteen van kosisma ofzo. De inhoud is belangrijk, je moet weten wie op het podium laat praten. RRDR-vergoeding op en toe aan de hand van DNA. Lembo noemt mijn naam niet AUB, ik weet niet wie je naam is, wat uw naam is. Schiek heeft gelijk, de ABOP en de VP beschermen de TAS. Goedemiddag, ook de clips hoor. De clips die vertoond worden. De overheid moet geen beroep op de tv-stations doen, maar in hun vergunning voorwaarden zetten hoe laat bepaalde films uitgezonden mogen worden. Het moet staan in je mediahandboek. Ik begrijp de verontwaardiging, maar je zegt de kinderen moeten niet naar bepaalde films kijken, is waar, ik sta ook erachter. Maar als je een verzameling zou maken van sommige mensen, dames en heren, in de politiek, en je zou ze op de televisie vertonen, of tonen, brengen en de kinderen ernaar laten kijken, kan het even schadelijk zijn voor hun, net als die film. Ik wil een beschermde mching, waarom denk ik dat ik weer beschermde mching alleen maar door goede films af te draaien. Beschermde mching ook toe doordat Tere Lukusuma opot in positie dat ze kunnen zeggen van oké, that's alright. Maar je zou met bepaalde mensen die we naar voren schuiven, zijn ook geen voorbeeld voor dezelfde kinderen waar we over praten. Toch? Meneer Lembo, die kinderen gaan gewoon op hun cel horen. En zien de meest vreemde dingen. Ja, maar wij moeten ze niet die vrijheid geven, dus we moeten weten waar wie we zo bezig zijn. Van tijd tot tijd moeten we ze controleren. Heet hier ook weer vroeg, ja. Verduidelijk het, meneer Lembo, dat weet ik het. Want ik ben ambtenaar. Als ik het goed heb, dan wordt AOV en belasting afgedrongen van die 5%. Leen we dat van de auto. Ja, Ja, maar deze dingen zijn voor de politie, alles. Lees eens aan die zin. Eigenlijk kun ik... we gaan eerder op Brigaar. Ik vind dat we genoeg stof met de mensen gedeeld hebben vandaag. Limburg, dat klopt. Maar het klopt ook voor mensen bij bepaalde mediahuizen. Die horen daar ook niet te zitten. Dat klopt ook. Ik mag mij gelukkig prijzen dat ik me niet aangesproken hoef te voelen. Maar het klopt wat hij zegt. Aan je hele stem hoor ik dat je moe bent. Ga maar lekker slapen hoor. Ja, dat ik moe ben, dat is waar. We moeten nog een, we hebben dames en heren, plotseling een hele hoop op, heb ik op mijn vork gehad. Dus het is niet makkelijk, maar je weet hoe dat aan toe gaat. Het komt wel goed. Wat ga je anders uitleggen? Wat wil je anders uitgelegd hebben? Die politieke partijen in de regering horen en moeten het gevoerde beleid via regerings- en of overheidskanalen op een wijze wat we mogen verwachten, aanvaarden en of accepteren en brengen. Vooral een clip die dus hoort bij het nummer Doe Normaal van Psycho bij jullie te zien. Wat is er in die clip? Want ik heb die clip niet gezien. Die vrouwen dansen. Ik heb geen problemen mee. Kijk, het moet ook geen... Die televisie, het moet ook geen... Fekarazani... klooster worden. Hoor. Dat is ook niet de bedoeling. Sinds Tena Teng Ube dansen, hoe dansen. Dus ik heb daar geen problemen mee als de dames. Is dat mee? Doe normaal. We moeten niet, dat moet ook geen saaie boel worden. Het moet niet, hoe zeg je dat? Het moet niet uit de hand lopen. Maar geloof me, het is nou eenmaal zo. Maar ik ga die clip checken, want als er inderdaad iets is waar, dan... Dan zal ik het... Nooit praat men over sociaal zwakkeren. Wat gebeurt er met hun? En zij gaan het als eerste voelen. Maar alleen maar als ik elke dag kijk hoe de meeste bromfietsers zich in het verkeer misdragen, dan kan het me geen hol schelen wat er met ze gebeurt. Ik kijk uit dat ze mij er niet bij betrekken. En het zijn echt niet de meeste buitenlanders, maar ons eigen volk van een bepaalde bevolkingsgroep. Migado. Is het niet opgevallen dat er steeds in hetzelfde gebied mensen omkomen in het verkeer? Niemand die zich afvraagt waarom. Hoeveel mensen zijn in de afgelopen periode op welke dag B in het verkeer omgekomen? Oké. Maar dat is aan Fini. Meneer Limbo, goedemiddag. Nog steeds gebruiken ze het woord station. Het juiste woord is zenders. Ze zenden uit. Ja. Ik ben evenwel volgens Brunswijk is de zaak Grasalko van de baan. Dat zegt hij in DNA. Is Brunswijk de president? Bepaalde de Brunswijkers wat er in Suriname moet gebeuren. Terwijl al de vragen nog openstaan. van de afgelopen kwesties. Help me, please. Ja, hij heeft die uitspraak gedaan. Lembo, wat Yogi daar zegt, is rotzooi. Ze weten allemaal dat er geld in het laadje is gezet. Van de VAP. Gadine en Yogi moesten het volk misleiden.

Okido udos lang mi. Then balik ala yung rate, mami na malis, alamala. Ik had me voorgenomen om echt om 4 uur op te breken. Ik denk hardop dat BT ook met vakantie kan hoor, rond deze tijd. Boy, no takatori. Inderdaad, sinds dat station is op om jezelf nog te komen vakantie. No? Weliswaar een verplichte. 2 momenten. Maar goed, ik denk dat we... Heb ik een nabrander... Geen nabranders. Ik wil de directeur van Financiën bedanken, de Camaria Gier. We moeten bedanken Ebu Jones. En wie moet ik verder nog bedanken? Meneer Van der Sand sowieso, dat we hem toch kunnen spreken. En meneer Miskin. Ja toch? Mijn naam is DNA. Hé, hey, wat er aan pakken? Voor zoeken we. Mijn naam is PW Biggie. Die me kwam voor de Biggie. En Biggie is geen... Als je je man moet vragen om vergiffenis of je vrouw. Is geen schande hoor. Als je verontschuldigingen moet aanbieden aan die man of aan je vrouw. Ga bij je man. Laat je vriendinnen je niet ophitsen. Ga naar die man. En zeg tegen je man wat hij voor je betekent. En ga naar je vrouw en doe dat ook. Wat doe aan Gregory Isaac? Ik heb Singapore gehad, echt een biggie poko, maar moet er zijn. Mensen, morgen hebben we een nieuwe BT. Ik heb, ja, het haalt niks van je weg, Helga. Maar wie gaat het station draaien eruit zijn? Hè? Boy Lydia met Taigi. Volgens mij gaan we gewoon niet uitzenden hoor. Nee, mensen, een fijne bagenda. Ik denk dat ik Puri ga zeggen van Puri. Koos kebasaniara, mischiweri. Ik wil echt van de ethisch genieten vanavond, maar laten we alleen skippen hoor. Draai want to oro ethisch. Meneer Herman Dulder, goedemiddag. Jongens, dame is wel easy, takkie jongens. Is een kritische man. De vader van een jonge man waarmee ik heb samengewerkt. Allee, meneer Dulder, meneer, je hebt video van morgen, jongen. U maakt ze niet meer, no? Meneer Dulder heeft ons... En op een natorie, meneer Dulder heeft ons op zijn eigen manier... ook wegwijs weten te maken, hoor. En hij had ook kritiek op deze regering, bij deze van Sani. Waar hij ook kritiek had op de president. Dat moet kunnen. Meneer Herman Dulder. Derkie, wat zei ik? Heb me altijd verontschuldigd bij mijn vrouw, maar ik ga nog altijd in de fout. Ja, dat is een goeie. Derk. We groeten de mensen in het buitenland. Ik weet niet hoe laat het bij jullie is. Maar als jullie straks gaan slapen, wel te rusten, geniet van uw nachtrust. En de mensen hier, die blijven alleen maar luisteren. We hebben, gaan wat goede muziek voor je afdraaien, zoals altijd. En dan een goede used to be inschuiven. Die dus past.
bij de gezelligheid. En Tamara, dat we doen een trabiti. Let goed op jezelf. Stay focused. Nog een McDonald's een trobby. En ga op een correcte wijze met mensen om. En enjoy lim verder. We zeggen niet altijd de andere radio. Zeggen we altijd. Abong, tot morgen.

0: Straat aan, optiek Kankawastraat 9. 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Daartegenover een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation. We'll be right back.

0: Friendly app. Download de app nu.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
2: Samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
3: Meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
4: Number one.
5: Number one.

and I'll see you in Vocal.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, splash,
0: to the flow now, ooh.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station, 91.7. This is Lim FM.
1: Are you ready?
2: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws! De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Aanvragen? Uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank. Mijn manier van bankieren.
3: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer. Goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
4: Bestuurders, opgelet. Zorg ervoor dat u uw banden op tijd controleert. Versleten banden zorgen immers voor een langere remweg. Brigadier Blackson van de verkeerspolitie legt uit wat de gevolgen kunnen zijn.
5: Versleten banden kosten extra meters bij het afremmen. Banden met weinig profiel hebben minder grip. Daardoor duurt het langer voordat uw voertuig stilstaat bij het afremmen. Houd er dus rekening mee. Maar nog belangrijker, zorg voor banden in goede conditie.
3: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
6: Stap in de toekomst met de Omoda C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940, inclusief 7 jaar garantie. De Omoda C5 bij SCMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
7: Mijn goede vriend heet Ricardo. Ik weet, de jou heeft een andere naam, maar de mijne heeft de juiste kenmerken. Hij weet wat ik wil, hij is 24/7 bereikbaar en biedt ook de service. Hij wil ook het beste voor mij, maar is ook geïnteresseerd in mijn geliefden. Kijk, ik hou van reizen, dus mij afhalen van de airport of Frans-Guyana, geen probleem. Ook als ik hem vraag om binnen Paramaribo te leveren, doet mijn Ricardo het gratis. Eigenlijk doet hij hetzelfde voor organisaties en instituten, al zouden ze het voor lange termijn willen. Mijn Ricardo is een wereldburger, dus hij accepteert cash, debit of creditcards. Ricardo Rentecar, Prins Hendrikstraat 4. Vertel het gerust door. Je mag hem bellen op 408-210 of 494-705. Of ga naar zijn website ricardorentecar.com. Of zoals elke goede vriend, zoek hem op Facebook. You got a friend in me. Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Ja. 3 euro geld door een baga.
1: Ja. De kwijman. Maar vandaag zijn we niet alleen luisteraars. Vorige week, mannen, bij de...
2: Maar 2 weken terug.
1: Ja. Maar het wordt even gezellig. Met of zonder.
0: Ja, maar van mij kant ook een harte goedenavond. Used to be op deze woensdagavond. Waar wij de muziek ter gehoor brengen van de jaren 80, 70, 90, Mexico.
2: 40 en 50.
0: Daar was ik nog niet geboren.
1: Mooi.
2: Van een avond gewoon de muziek uit de jaren 20 laten horen. Mixen met de muziek uit de jaren 30.
0: Daarna Tour of 45.
2: Ah, ja. Moet kunnen. Het is ergens begonnen, toch?
0: Ja, dat is zo. Ja.
2: Oeps, dat is niet de bedoeling. Ik laat hier een verkeerd ding lopen. Maar hij is dus heel snel hersteld. Per heeft het al gezegd wat de bedoeling is. Voor de mensen die voor het eerst luisteren naar Lim op woensdag. Het wordt een complete chaos. Over het algemeen geniet je niet van chaos. Op de woensdagavond wel. En als Greg erbij is, dan is de chaos helemaal compleet. Volg Greg.
1: Mide, blij je terug te zien. Want 2 weken terug in de bed, hè.
2: Ik was op vakantie.
1: Ja. Nee, maar je bent goed uitgerust en we zien het zo.
2: Je zou dat denken, hoor. Oké, we hebben dus voor vanavond 2 mixjes. Hey, wat is hier met de Nederlandicus onder ons? Zal dat meer wat voor mixen, jong? Voor mix. Greg stond voor de klas namelijk, hè, jaren terug.
1: Hoi! Hoi! Ik heb veel voor wat vloeien, ja.
0: Amai is gaan lintjes scoren, ja.
1: IT-pauze.
2: IT-pauze.
0: Zodat je voor actie wat vraagt.
2: Pauze.
1: En toch in mijn abdicatief actie. En hoe was het vandaag op school? Nee hoor, nou,
2: ik heb begrepen, er is een mix van 19 minuten. En dat is er weer een andere van 41 minuten.
0: Ja, die is... Er werd me gevraagd, jongen. Hey, daar want toe hip-hop en mix con swing beat. Dus dan heb ik de...
2: OPP, Naughty by Nature, aan de zaal.
0: In die jaren. In die jaren. Dus met Badema voor Abra Broki. Alle de taximassa, die tabadang.
2: Dan moeten we veel pieps gebruiken, no?
0: Nee, ik heb die radio.
2: Mix nummer 1 is 19 minuten. Dat is geen hip-hop, R&B, Snoop Dogg.
0: Nee, dat is meer.
2: Toestanden.
0: Meer de top 40 van de jaren 80.
2: Oké.
0: Okay. En het is gepaard met New Wave.
2: Nice. En wij zijn allemaal hier boven de 50 jaar. En kan je zeggen, de muziek van de jaren 70 en 80, Moxie 90, ja. Dat waren toch, Greg?
1: Jawel, dat was...
2: Leuke tijden.
1: Als je zegt, dat was muziek, is mijn raak naar je tapo. Maar we hebben genoten. Ja. We hebben genoten. En ik geniet nog steeds.
2: Nog steeds, als je in de auto zit. Ik doe gewoon een stick en ik...
1: Maar
2: ik geniet dus daar dat tijdens het rijden met Tap Me Eye, hè?
1: Ja, tapie ai.
0: Ja, Sani, toch. Amai is naar Tesla, toch.
1: Oh. Nou, wat gerij, amai. Nou, mij deed tapie ai, ja.
2: Dat kan niet, je niet.
1: Nee, hè? Is dat moment mee bij jou, wakker. Voor tapie ai. Nee, maar we genieten.
0: Nee, maar het mooie van is dat die nieuwe muziek heeft vaak samples van platen van de jaren 80.
2: En toch kunnen ze niet eraan tippen.
1: Het gekke is, die mensen van de jaren 60, of de maar Arkinoa, Nat King Cole of zo, je ziet er mijn neuren mee. Onderaf jaren 80, 90. Ja. Dus even van Michael Jackson draai en die in een rolstoel. Nee. Ja, wat probleem, ja. Nee. Je draai als stoel het is. Nee, maar wij genieten.
2: Ja,
1: wij genieten.
2: Nee, maar net wat je zegt, de songs worden dus eigenlijk opnieuw in elkaar gezet.
0: Ja. Maar dan gebruiken samples ervan. Dus
2: ja, maar ga je zeggen, in onze tijd, dus in sommige songs van de jaren 80.
0: Had je muziek van de jaren 60.
2: Ja. Sommige van de songs.
0: Ja.
2: Maar dan ga je zeggen, ik luisterde naar een song hier in ons
0: playlist,
2: in ons bestand. Ik zeg, hey, wacht even. Love of the Common People.
1: Ben dik, maar ja.
2: Ai, ja. Ik dacht altijd, dat is de song van Paul Young.
1: Nee.
2: Het is van Everly Brothers.
0: Everly Brothers, ja.
1: Mooi. Ja. En zo heel wat muziek, hè. Heel veel muziek. Ja, ja. De man dat de geschiedenis herhaalt zich.
2: Herhaalt zich. Dus in tijd, over 20, 30 jaar, hebben we dus ook een nieuwe versie van de Kippensong.
1: Ja, hoop. Tok, tok. Dat de actie leggen, maar. Ja, ah, ieder op zijn manier.
2: Je niet met een mix, boy.
0: Ik zal het, ja, want het is a tempo heet, toch? Ja. Je praat over zeker 152 beats per minute.
2: Mix het met de Mexican.
1: Boy! Maar zo zie je, ook dit is muziek tegenwoordig.
0: Nee, dat kan je integratie.
2: Oh, met een.
0: Ja, maar... Dat is kunst toch? Ja, dat moet kunnen.
2: Maar ik wil die man dat ding live zien doen, want ik geloof niet dat hij dat doet, echt live.
0: Dan moet je hem een keer uitnodigen hier.
2: Ai.
0: Ja, maar na Tamara, je rest gaan staan, kip.
1: Niet alleen gaan staan, kip, man. Voor de tok, tok, tok, staan. Ik denk wel dat je hem gorgel boeren.
2: Oké, we gaan eerst een mix doen. Gooi je schrap. Deel 1 komt eraan hiermee.
1: Enjoy.
2: Oh, Matthew Wilder.
0: Matthew Wilder, ain't gonna break my stride.
2: Ja, man. Je begint goed.

0: Tu vas d'un grand célibaire.
1: Ça. C'est.
2: Ja. De maatak als de kat uit huis is, maar nu is de kat er en die maakt rare sprongen.
0: Hi, we got
2: him. Ja, man.
1: Used to be op deze woensdagavond.
0: En, ja, het is een lekkere mix.
1: Deze songs zijn top 40, dus de Memekaring, Witma Poku.
2: Ja, ja. Is die andere zijde van de jaren 80.
0: Ja, maar ik weet niet of man of Witma, maar ik heb echt van ze
1: genoemd. Nee, dus ze waren in.
2: Ja.
1: Allemaal binnen zijn tapu.
2: Je had Mail at Work, Jesu.
0: Ja.
2: Duran.
1: Pet Shop Boys.
2: Ja.
0: Ik denk na.
1: Meer nog? Ja, die,
0: Modern Talking.
1: Modern Talking.
2: Ja, onder andere.
1: Die mannen van Aha. En die mannen. Ik denk zo net Adult Education.
2: Hall & Oates. Ja.
0: Oh, ja, zeg maar, die mannen bij elkaar zijn. En zijn echt hits gescoord. Je praat voor Hall & Oates. Ik las gisteren nog een artikel bij mijn cousin en zijn regio.
1: Oh ja, na zoveel jaren.
0: Hetzelfde met Simon en Garfunkel.
1: Ja, dus als het hier gebeurt.
0: Elkaars bloed drinken.
2: Ja.
1: Als het hier gebeurt onder de Surinaamse benches, dan is het geen.
0: Het is
2: wel jammer, hè? Als je elkaar zo lang kent. En dan,
1: ja, maar je kent.
0: When money talks.
2: Ja, want dan money. Ja. Money naar Mati.
0: Ik weet niet wanneer ga je ons een Steve of Paul van Dalen geven, jongen.
1: Paul van Dalen.
0: Ik ben van Paul van Dalen een goeie, toch?
1: Ja.
0: Gargason.
1: En onze volgende aflevering, dat moet voor dat zien.
0: Maar hij had een goeie, toch?
1: Er waren zoveel.
2: Accent of Tjara Gargason. Maar een fles of Apoku?
0: Ik heb nog even bedoeld. Die Gargason had eeuwig leven, hoor.
2: Ja.
0: Dat was een discussie aan jaar ding.
2: Boy, als aan de
0: jongen.
1: Gargason?
2: Ja. Drink asa, liggen lawaai.
0: Maar wat was het? Ik niet dat ik het ga afdraaien, maar wat was de zoon van hem?
1: Dus toen wij met me praten, ik weet dat hij harde schijf. Aan mijn search.
0: Ja, tientje toch? Dat is een goeie.
1: Ik kom straks erop. Ik kom straks erop.
2: Ik kom straks erop. Dat even niet.
0: Je moet het voor mixen met die song van The Jungle Boys, Bobo.
1: Oh, Mama Bobo Nag Me.
0: Next week. Oké, we gaan naar de andere mix nog maar 41 minuten.
1: Ja, die is. Dus de aanvraag was er van: hey, draai maar toe, hip-hop, rap, swing.
0: Mm.
1: En daar heb ik dan eentje gemaakt.
0: Wat is Smokkelman?
1: Nou, het is ook muziek van de jaren 90 toen. Want je had rap had je in de jaren 80 toch? Greg, corrigeer me.
2: Mm-hmm.
1: Had je die man als LL Cool J.
2: Ja, ja.
1: S.O. kwam ook in de jaren 90.
2: Ja.
1: En,
0: maar hij zei, ik ga er pas van genieten. Als je Chop Rock erbij hebt.
1: Dus dat zullen we zien. Ik zal je plaat erbij halen. Je weet toch, op afstand dan met z'n ding.
0: Oké.
1: Met z'n ding. I'm alleen sporen, jong.
0: Als je op rogger bent.
1: Adé, 100.
0: Treat me right.
1: 100 adé.
0: We got that.
1: 100 adé. Ja,
2: maar. Is een verrassing.
0: Is een verrassing.
1: Je weet, like DJ Fossi, als je daar

0: mijn actie request.
1: Ja.
0: Maar dan kijk je als dat ik pas in het, in het geheel.
1: In het geheel.
0: Maar dan heb je, ik denk, mag die langer toch? Dus daar, joh, wacht ietsje langer.
1: Nee, maar.
0: No, ade.
1: Klef sap mix.
0: Ade.
1: Dus masap dat en masap mix, yes. Dus hij weet het.
0: Ja. Hij was voorzanger van de Mix Moostar.
2: Hij dat was de naam van Dalen, hoor. Ja, Mix Moostar, hè. Maar fuck hoe ben je, joh? Ik wil het gewoon weten, hoor.
0: Ja, kan je wel maar sabies aan kan bellen dat mij ging maar
1: aan de
0: ja.
2: Ah, ik heb het al bijna longa.
0: Bijna longa. Ja.
2: Je was voor een mix of 100.
0: Bijna
2: longa. Bijna longa. Nee. Wat zou je zien? Nee. Is een koord, hoor.
1: Ja,
2: bijna longa. Nee.
1: Maar jongen, if you must tak say here, dat pokuna is een exotische plaat.
2: Nee. Maar goed, we gaan de mix van 41 minuten. Let's go! Ja, man. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.